0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Met name in het oosten is de kans op een stevige regen- of onweersbui. West en zuid blijven overwegend droog. Temperaturen liggen tussen 21 graden in Zeeland en 25 tot 26 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.

0: Sport TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. President Trump overweegt de 250-jarige Amerikaanse onafhankelijkheidsviering te verkleinen, na afzeggingen van bekende artiesten. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen, met een raket op de machinekamer. Australië kampt met een muizenplaag die akkers, machines en scholen beschadigt. Boeren en onderwijs zwaar belast. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een aanrijding rond 1 uur 's nachts. De weg richting Venlo is afgesloten. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of jog op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder de Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log. Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpselen opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.

Wist dat wol, dat de Heere God alles betocht en makken had? Geweldig dat God dat alle keer ken. Wat is de Heere God knap, grut en machtig.

0: Wie jij dat krijgt al? Je bent erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou en waar ben je?
1: Lise.
0: En hoe oud ben je?
1: 10 jaar.
0: En hoe ben je?
1: Colin.
0: Ja, en hoe best?
2: Elise.
0: En hoe oud ben je?
2: Zoon.
0: En hoe ben je?
2: Colin.
0: Allebei in Colin. Nou, mooi dat je er weer binnen.
1: Ja.
0: Ja, superleuk. Nou en Lise, daar haast een vraag uitzocht.
1: Ja.
0: Welke is dat? Goed.
2: Wat is je grootste wens?
0: Wat is die grootste wens? Nou, ik ben heel benijd.
2: Om een hinder te kippen, om een hinder te rieden en voor altijd, ja, gewoon hinder rieden.
0: Dus dat is die grootste wens, dat lijkt je heel mooi.
2: Ja.
0: Best wel zo'n hinder rieden?
2: Alleen maar kinderfeestjes.
0: Oh, dus dan ben je helemaal blij dat ze een hinderfeestje
2: hebben.
0: Ja, dat snap ik. Wauw, nou supermooi. En Elise, wat is de grootste wens?
3: Dat de Heer God dicht bij mij blijft.
0: Dat is een hele mooie wens. En dat wil de Heer God ook heel graag. He? Die wil heel graag dicht bij die blauwe. Ja, en dan is toch heel dicht bij hem blauwe.
2: Ja.
0: Ja. En welke vraag had Elise?
3: Wil jij de eerste, was toe de eerste of de laatste wezen?
0: Nou, wat was toe het laatste wezen?
3: De laatste.
0: Waarom?
3: Omdat staan mijn orenkistje, wat ze toch en nou is, was mijn dwan.
0: Dat is handig, Janneke, is even zien hoe het maat.
3: Ja, want als de eerste bist, dan denk je, wat is het nou? Dan is het misschien wel fout.
0: Precies, dan kist even zien hoe ze het toch, hè?
3: Ja.
0: Kist van leren.
3: Ja.
0: Slim betocht, hé. En Lize, wat was toch het laatste wijze? De eerste of de laatste?
2: De laatste.
0: Maar waarom was toen dat dan?
2: Want omdat ik voor je de ogen en kas, ja, om de eerste te wijzen.
0: Dus het viel er net goed als toen dan voor ons de eerste?
2: Nee.
0: Nee, ja, dat is ik een reden. Dat is ik heel mooi, hé. Dan is de oren voorgaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar soms als het heel erg mat, dan word ik voor als eerste wezen.
0: Maar soms kan dat ook wel eens gebeuren, hè?
2: Ja.
4: Maar als het mat.
0: Als het mat, ja. Ja. Precies.
2: Maar bij hinderrieden, dan word ik wel als eerste wezen.
0: Dan moest als eerste op het hinder zitten.
2: Ja.
0: Ja, want dan had ze er al zo lang op wachten, hè?
2: Mm-hmm.
3: Ik ga lekker wel eens hinderrieden, maar een vakantie.
0: Ja? Hoe vindst je dat dan?
3: Leuk.
0: Echt leuk.
2: Ik zie je ook een keer in Israël. Toen ging ik een keer op een hinder zitten. En toen ging ik in regelop.
0: Ik kijk nog een raadsel.
2: Oh.
0: En dan moet je me zijn goed nadenken. Als je het weet, dan moet je het maar zeggen. Het is leuk om te krijgen.
3: Een cadeau.
0: Een cadeau. Ja, dat kan van alles wijzen. Wat voor cadeau?
3: Een hinder.
0: Een hinder is ik heel leuk, ja. Maar... Het is makkelijk om te jaan. Zou dat een hinder wijzen?
3: Nee.
0: Nee.
3: Liefde.
0: Ja, dat is wel, dat zou wel wijzen kennen. Ja, dat zou kennen. Maar in dit geval is dat het net. Het kost het niet.
3: Ah, de Heer.
2: Dat de Heer zijn eigen zoon had, jongen.
3: Of wat?
2: Om in de hemel te komen.
0: Wauw. En dat maakt het blij.
2: Ja.
3: Ja.
0: Dat, nou, ik vind dat je een hele goede antwoord hebt, Jonha. In het feestje gaat het door het oors. Maar dat vind je me echt helemaal goed.

0: De tekst van deze week.
1: Johannes 14, vers 6. Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

0: Wat is er gebeurd op Goeie Vrijd?
1: Toen is Jezus aan het kruis gegaan.
0: Ja, toen is de Heer Jezus aan het kruis gegaan. En wat is daarna gebeurd?
1: Toen is hij opstaan uit de dood.
0: Ja, klopt. Maar hoe lijkt het je hem dat voor de meisjes die er toen winnen? Hij ging toen aan het kruis en hij is toen doorgegaan.
1: Net leuk.
2: Net leuk.
0: Nee, hoe winnen de meisjes bij Lize?
2: Ja, zijn eigen moeder. Jezus, zijn eigen moeder Maria. En nog volle meer meisjes.
0: Ja, en hoe vonden die meisjes dat?
1: Net leuk. Dat maar, Jezus voor
2: maar sommigen zeiden, kruisig hem, kruisig hem.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. En voor zijn vrienden en familie werd het heel erg.
1: Maar dat is toch net, had speakers in die, dat wil toch zien.
0: Oh, vreselijk, maar waarom gebeurde dat dan eigenlijk?
1: Omdat dat moest van zijn vrijheid.
0: Maar wil je dat ek?
2: Nee.
1: Ja.
0: Ja, waarom woede de Heer Jezus dit waan?
2: Voor alle meisjes, voor hun zonden.
0: Ja, ik voor u.
1: Voor
0: hij wil ze redden. Redden van een leven zonder de Heere God.

Thomas is net thuis, wat de Heere Jezus bij zijn leerlingen komt. De discipelen vertellen hem natuurlijk wat er gebeurd is. De Heere Jezus is je west, wie hij hem sjoen? Thomas kon het zien hollen. Ik leu het net, zei hij. Want hij had de Heere Jezus deer sjoen. Het lichaam van Jezus zit vol wonden. In zijn hand en voeten koest je bij de spiekers zetten heen. Nee, Thomas kan hem net intenken dat Jezus leeft. Ik moet eerst zijn handje en zijn vjotten. En ik moet de wond in zijn zijde

0: Wat vertellen de discipelen aan Thomas?
1: Dat Jezus wel leeft.
0: Ja.
1: Dat hij is opgestaan.
0: Nou, en weet Thomas dat ik heel blij van?
2: Nee. Nee, hij loopt het net.
1: Nee. Nou. Hij denkt, Jezus is gewoon nog dood, ja? Geloof ik niks van.
0: Hij loopt het net. Maar hun hadden, ja, de Heer Jezus toch zien, zeiden ze?
2: Ja. Mm-hmm. Ik loop in vol.
1: Ik kijk.
0: Ja, jij loopt het wel?
1: Want ik weet hoe het orens.
0: Ja, maar Thomas, ja, die is zien dat de Heer Jezus dus deed weer, hè?
1: Ja, dat hebben we net zien.
0: Nee, dat hebben we net zien.
2: Gelukkig maar. Hoe zou ik de pinnen zelf vinden?
0: En Thomas, die is nou dus net blij, maar wat is hij dan wel?
1: Verdrietig. Omdat hij denkt dat Jezus nog dood is.
0: Denkt hij, ja. En de oren discipelen lezen, ben die ik verdrietig?
2: Ja, want hij loopt er net.
0: Ja, dat is wel verdrietig om wijzen.
1: Ja, maar ze kan ik net verdrietig wijzen, omdat Jezus wel leeft.
0: Precies. Ik denk, ja. Dan denk je dat de Heer Jezus is deed en dan stiert hij daarin hier. Nou, wat zou je hem dan, Dwaan?
1: Blij.
0: Ja.
2: Een feestje aan.
0: Oh, een feestje aan.
1: Of hem alles aan was het haast.
0: Wauw, dan ben je super blij.
2: Ja.

water geht een hele wikke fjabé. En Thomas, die bloot maar met zijn holle skodje. De oren snijs zitten de discipelen daar wij en nou is Thomas er ek. Ze ben bang voor de Joden en daarom gaan ze de deur op slot in. Maar hey, ineens staat Jezus bij hen in de kamer. Ik breng jem de vrede van God, zei de Heere Jezus.

0: Hoe gaat het nou met Thomas?
1: Goed.
0: Wat goed?
1: Ja.
0: Nou, hij had de hele week in bij hem in huis zitten en hij dacht echt van, nou, hij scoorde maar de holle. Hij dacht,
1: nee,
0: nou, ik weet
1: nou
0: het.
1: Denkt hij, oh ja, want had ik het verkeerde hier, want ik moest ze maar lauwen.
0: Ja, maar hij lauwde het eerst nog net, hè? Hij dacht, nou, die vriend van mij, ik weet net wat er mij aan de hand is, maar die denken dat Jezus leeft. Ik ben helemaal in de war.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat er hem een beetje zwaar gemaakt had door zijn vriend. Denk je hem ik net? En nou, wat gebeurt er dan?
1: Maar nou denkt hij van dat hij zelf een beetje verkeerd had dienen. Omdat hij die vrienden gewoon moest lopen, want hij leefde gewoon.
0: Maar hoe weet hij dat nou dan?
1: Omdat Jezus bij hem thuis is.
0: Hij zit Jezus in hier, hè? Ja. Is dat net vreemd?
1: Ja.
0: Ja.
1: Want hoe kan Jezus door hem doorkomen? Ja, die op slot zit.
0: Dat is wel heel vreemd, hè? Ja, de deur zit ik nog op slot. Maar de Heer Jezus, die kent dat. Die had een nieuw lichaam. Die kende samen trouwens. Wie is dat in eens? En Lize, wat zou Thomas nou denken?
2: Oh, wat had ik het slecht in. Ik mat mijn voetken.
0: Ja, zou je dat denken?
2: Nee. Denk ik.
0: Wat had de Heer Jezus gezegd? Doe denk je van net? Wat denk je dan?
1: Ik denk dat hij de Heer Jezus van vergeving wil vreten.
0: Dat er het net lood had?
1: Ja.
0: En zou dan ooit nog verdrietig wezen?
1: Nee, dan net meer.
0: Net meer? Dan op leertekst?
2: Ja.
1: Ja.

Dan schudt Jezus naar Thomas. Kom bij mij, zei Jezus. Rijd je mijn hand en mijn voeten aan en lis die vinger in mijn zijde. Thomas is net twijfel, Thomas, ik leef. Thomas is gelukkig, maar hij schaamt hem ook wel omdat hij twijfelen had. Mijn Heer en mijn God, roept er. Jezus kon het wel even zien hollen. Doe je hoofd omdat je mij schust, zei Jezus. Gelukkig binnen de meisken die mij nooit zullen zien en toch in mij leeuwen.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Elise, hast u jutteke feske, meina?
2: Ja.
1: Ja, welke?
2: 10.000 redenen.
1: 10.000 redenen, wek je dat hoor?
2: Hoe gaat dat, dat we heel veel gaan om te danken voor God.
1: Oké, 10.000 redenen om te danken.
2: Zelfs dat, wel meer.
1: Ben dat een prote dingen?
2: Ja.
1: Heel volle. Ja, wekker wel je voor bedanken, wist ik in je denkje.
2: Voordat hij in ons hart mij leven.
1: Dat is super mooi, hè?
2: Of dat we een lieve vriendin mij hebben.
1: Ja, daar mag ik voor bedanken. Ja, en dat we iets krijgen.
2: Jelta om dingen maar te kippen.
1: Ja, oh, daar hebben wel heel veel dingen zijn, hé. Dus daar kunnen we heel lang terug in.
2: Ja.
1: Ja. Nou, en waarom vindt u dit een mooi feske?
2: Omdat het toen Jezus kiet, zo.
1: Ja. Hé, hey, zullen we naar die feske lusteren?
2: Ja.
1: Was dan wel onkondigen?
2: Jawel.
1: Nou, maar wel.
2: We geven lustrie naar 10.000 reden.

0: Lize, hast al een feske mee?
1: Ja.
0: Welke?
1: Vertel het maar.
0: Waar gaat dat over?
1: Vertel het maar wat zo fout hast hij en wat als hij bang bent of leuk. En dan hast het gewoon vertellen aan Jezus.
0: Oké, dan is alles aan Heer Jezus vertellen?
1: Ja.
0: En wanneer kan dat? Oordijs?
1: Altijd.
0: Altijd, de hele tijd er al, altijd.
1: Ja, zelfs 's nachts.
0: De Heer Jezus jet dat wel?
1: Ja.
0: Dat is heel mooi, hé. En was dan heel goed erop?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik heb gewoon in de holstjes of zo.
0: Dus dan jet net in je dat behalve, alleen de Heer Jezus jet het?
1: Ja.
0: Dat is heel
1: zelfs
0: mooi.
1: Zelfs kerstkreeuwen, alles dan.
0: Ja.
1: Ja. De Heer Jezus. De Heer Jezus jet het al hier.
0: Super mooi, hé. En hoe vindst u dat?
1: Heel mooi.
0: En, ja, en waarom vindst u dit feske mooi?
1: Omdat het over Jezus gaat en ik vind het mooi dat ik alles vertel kan.
0: Ik denk dat iedereen daar maar een heel goed naar luisteren in maat, hè?
1: Ja.
0: Ja. Jim zijn. Dus hij krijgt dat je met ik wil graag te gaan even schimmelen, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou dat mij nou wel even.

0: Wauw, prachtig. Dit hij hem heel mooi zong.
1: Ja.
0: Echt heel mooi. Ja.
1: Bedankt.
0: Alsjeblieft. En dan maak ik nog even de cd-lustrie he, van Inveske.
1: Ja.
0: Ja, wat stom onkondigje. Maar kies ertussen kan je nog even meisje, jongen.
1: Dit is nou van... We kunnen nou lustrie naar Vertel het maar.

0: Er komt nog een feske en dat heet Fijne Fijne Dag. Wat vind je een hele fijne dag?
1: Als ik mijn paard hinder ride.
0: Dat vind je toch een hele mooie dag?
1: Ja, dat Jezus voor mij op de kruis kwam.
0: Ja, dat vind ik een hele fijne dag. Die is al heel lang geleden er geweest, hè?

0: Het is bijna weer tijd. Goed gestemd zit er haast weer op. Maar superleuk dat je hem eens hulp mij hoort.
1: Ja, ik vond het echt een hele leuke dag.
0: Ik vond het heel gezellig met hem.
1: Ja.
0: En haar mooie song van Vertel het maar, dat was heel mooi.
1: Ja.
0: Heb ik zin om oren wieken weer te komen?
1: Ja.
0: Doen we dat. En dan neem je hem weer hele mooie vestjes mee.
1: Ja.
0: Daar heb ik nou al zin in. En na je wieken, dan binnen we er weer.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat iedereen dan ik weer erbij is. Alle keer tot oren wieken. Doei!

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, vielen een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uiteen op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
4: Mijn naam is Tjerketjeest.

0: zwijgt als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar een Tjerke Changed op RTV NOF. Het is vandaag zondag 31 mei. En zometeen rond de klok van 9:30 gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de Jacob Tjerke van de PKN te Drogeham. De voorganger in deze dienst is domina Borger Koetsier. Maar voordat de kerkdienst begint, kunt u luisteren naar een diverse selectie van geestelijke muziek en liederen. We zijn zojuist begonnen met Je draagt het niet alleen, gezongen door Matthijs Buwalda. Mijn naam is Johan Kooistra en vandaag doe ik de presentatie en techniek van dit programma. Voor nu heel veel luisterplezier gewenst. We gaan nu luisteren naar Vrede zij met u, gezongen door Nederland Zingt Samenzang.

We gaan nu luisteren naar een dienst vanuit de Jacob Tjerke van de PKN te Droge Ham. Deze dienst is eerder gehouden op 17 mei jongsleden. De voorganger in deze dienst is dominee Borger Koetsier. Een hele gezegende dienst toegewenst.

Wij zongen Heer, hoor mij roepen. De tekst waarnaar deze zondag is genoemd. Een vers uit Psalm 27 waar staat: hoor mij Heer als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Gevolgd door de zin: uw nabijheid wil ik zoeken, Heer. Laten we dat ook in een moment van stilte doen. De nabijheid zoeken van de Heer onze God.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u en jullie van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest.

Als regel ten leven lees ik u vanochtend een bewerking van de 10 geboden. De geboden die God bekend heeft gemaakt aan het volk Israël bij monden van zijn dienstknecht Mozes. Deze bewerking begint met de naam van God, de naam Ik Ben. God zegt, ik ben enig, eeuwig en almachtig. Ik ben het die jullie gemaakt heb tot wat je bent. Ik ben het die jullie vrijheid geef. Misbruik die vrijheid niet. Laat je niet maken van slaven tot hebzucht, van hebzucht of genot. Luister naar mij alleen. Gebruik geen grote woorden en misbruik mijn naam niet. Houd de rustdag in ere. Want het leven dat ik je geef is meer dan werken. Besteed daarom de rustdag in mijn dienst. En geef ook anderen de kans om van hun rust te genieten. Heb respect voor je ouders. Ook als je ziet dat ze fouten maken. Dan zal men jou respecteren als je zelf fouten maakt. En zul je een gezegend mens zijn. Houd je verre van geweld, moord en doodslag. Toon je betrouwbaar en houd je verre van ontrouw. Houd je verre van diefstal. Houd je verre van kwaadsprekerij en leugens. Wees tevreden met wat je hebt en kijk niet met jaloerse ogen naar wat een ander heeft. En de Heer Jezus heeft deze geboden als het ware samengevat in dat grote gebod van de liefde. Waarin hij zei, heb de Heer je God lief met alles wat in je is. En heb je naasten lief zoals jezelf. Wij zingen over de volmaakte wet van de Heer. Psalm 19, de coupletten 3 en 5.

Laten wij bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Hoe waar is het dat wij zonder u altijd weer verdwalen op zelfgekozen wegen. We weten dat u een en al goedheid bent en dat u van ons verwacht naar het goede te streven. U hebt ons daarvoor de aanwijzingen gegeven. En toch, we laten ons weer snel verleiden om te kiezen voor wat in onze ogen nog aantrekkelijker is. We gedragen ons vaak alsof het leven ons eigen bezit is, waar we uit willen halen wat erin zit. We zijn geneigd om onszelf centraal te stellen in ons doen en denken. En dat betekent nogal eens dat we zowel u als onze medemens uit het oog verliezen. En dat heeft een negatief effect op onze omgang met u en op onze persoonlijke contacten, maar ook op het milieu, de economie, de politiek en de samenleving. En daarmee gaan we voorbij aan het doel dat u met ons leven hebt. En schieten we tekort in onze verantwoordelijkheid tegenover u. Daarom vragen we u, Heer, breng ons tot inkeer. Schenk ons vergeving en doe ons delen in uw genade. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u hebt beloofd dat u zich met ons wil verzoenen door het werk van uw Zoon Jezus Christus. Help ons dan, Heer, om ons af te keren van dat wat niet goed is in uw ogen en ons tot u te keren, ons te bekeren. Mag ook in deze dienst van uw woord een impuls uitgaan tot verandering. Inspireer ons door uw Heilige Geest, opdat wij als gemeente zullen zijn als zoutend zout en lichtend licht in deze wereld. Tot eer van u en tot heil van onze medemensen. We bidden u dit alles in de naam van uw Zoon, onze Heer. Amen. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes zijn een heel aantal hoofdstukken gewijd aan de woorden die Jezus als afscheid heeft verteld aan zijn leerlingen. Hij heeft de leerlingen proberen voor te bereiden op het feit dat hij weg zou gaan en wat dat voor de leerlingen zou gaan betekenen. In die afscheidswoorden klinken ook de woorden: ik laat jullie niet als wezen achter. Er komt een andere pleitbezorger. De geest van de waarheid zal de plaats van Jezus innemen. Daarover lezen we als eerste uit Johannes 14 vanaf vers 15. Waar staat: als je mij lief hebt, en dan spreekt Jezus, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, namelijk de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En dan lezen we verder in hoofdstuk 15 vanaf vers 26, waarin het weer gaat over die pleitbezorger, waar Jezus zegt: wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, die geest van de waarheid die van de Vader komt, die zal over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden. En er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu. En wanneer de tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want ik was nog bij jullie. Tot zover de eerste lezing. Wij zingen nu uit het oude liedboek Gezang 235, de coupletten 1 en 2.

De paastijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, is van ouds een tijd van aansporing om te leven in de navolging van Jezus. Vooral vanuit het besef dat Jezus wel weggegaan is, maar beloofd heeft dat hij ook terug zal komen. En dan zal oordelen over wat wij hebben gedaan met ons leven. En dan dringt zich de vraag op, is wat wij doen in ons leven, is dat tot eer van God? Want daartoe zijn we immers geroepen. Daarover gaat het in de tweede schriftlezing. Wij lezen uit de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Waar Petrus schrijft, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezingen van vanochtend. Wij zingen nu uit de evangelische liedbundel nummer 396, alle drie de coupletten.

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus en allen die met ons verbonden zijn. We zongen al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Na die concrete aanwijzing van Jezus, waarvan we hoorden in de eerste schriftlezing, dat Jezus zei: als je mij lief hebt, leef dan naar mijn geboden. Ik had al gezegd van in Johannes wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de afscheidswoorden van Jezus. En als je daar naar kijkt, daarnaar luistert, dan merk je dat Jezus bij het voorbereiden van de leerlingen op zijn naderend afscheid, dat hij de dingen op scherp stelt. De liefde van God tegenover de haat van de wereld. De liefde van God tegenover dat wat er elke keer weer zichtbaar wordt in de wereld. Dat wij mensen geen ruimte gunnen aan anderen. Zoals Jezus leven bedreigd werd, zo werden heel veel mensenlevens bedreigd. En het gebeurt nog steeds. Haat van de wereld tegenover de liefde van God. En je zou je dan kunnen afvragen van hoe de leerlingen van Jezus, die boodschap van Jezus over de liefde van God tegenover de haat van de wereld, hoe ze die boodschap hebben opgepakt. Zouden ze zich gerealiseerd hebben hoe groot de dreiging was voor Jezus? Jezus had wel gesproken over zijn naderend afscheid. Heeft wel gesproken over de dood die er voor hem aankomt. Maar zouden ze zich gerealiseerd hebben wat die dreiging betekende? En zo kun je je ook afvragen hoe dat in onze tijd is. Realiseren wij ons welke dreiging er uitgaat van alle veranderingen en ontwikkelingen in de wereld en ook in ons eigen land? In ons eigen land waarin het lijkt alsof de asielzoekers steeds meer tot zondebok worden aangewezen. Zoals dat gebeurde in het begin van de vorige eeuw, de jaren 20 en 30. Waarin de Joden steeds meer werden aangewezen als zondebokken en daarmee werden gemarginaliseerd. Zij hoorden er niet bij. En we weten welke dramatische gevolgen dat gehad heeft. En ik wijs daar niet op om onszelf bang te maken, maar wel om ons te realiseren hoe wij daar zelf in een keuze maken. Hoe laten wij ons informeren over wat er eigenlijk aan de hand is in ons land? De berichtgeving die we via de sociale media krijgen, zijn vooral eenzijdig. En zeker als je je laat leiden door algoritmen, dus mee laat nemen in een stroom waarin jij belangstelling hebt, dan hoor je de andere kant niet meer. Maar ten opzichte van wat we gebruikelijk in de media horen, zijn er ook andere kanten van het verhaal te vertellen. Denk alleen maar aan het verhaal over de woningbouw. Dat de asielzoekers onze woningen innemen voor de jonge mensen, voor de starters. Maar de woningbouw in Nederland is veranderd omdat wij in Nederland de marktwerking voorop hebben gezet. En als de markt mag bepalen wat er gebouwd wordt, dan worden er grote en eensgezins vrijstaande woningen gebouwd. En niet kleine woningen voor starters, sociale woningbouw voor mensen die huren. En de grootste leugen is misschien wel dat Nederland één groot AZC is geworden. Het is niet waar. Laat je informeren door de cijfers. We hebben maar een heel klein deel asielzoekers in ons land ten opzichte van andere landen om ons heen die veel meer asielzoekers opvangen. Nogmaals, niet om ons bang te maken, maar wel om bewust anders te kiezen, moeten we ons realiseren wat er werkelijk aan de hand is. En moeten we zelf keuzes maken. Naar dat woord van Petrus die zegt: als je spreekt, spreek dan woorden van God. Help je anderen,
Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Petrus roept ons op om vooral te laten horen en te laten zien dat we christen zijn. Dat wij Christus willen volgen. Dat we dat juist willen doen in een tijd van bedreiging. Zoals Petrus ook sprak in een tijd van bedreiging voor de christenen van die tijd. Het is goed om ons te realiseren dat de asielzoekers, net als wij, schepselen van God zijn. En dat God, dat Jezus, aan ieder mens het goede gunt. Dat is de boodschap die Jezus op aarde heeft laten horen en die hij heeft laten zien in de werken die hij deed. Aandacht voor mensen die aan de rand van de maatschappij of over de rand van de maatschappij waren heen geschoven. En hij heeft dat volgehouden om hen lief te hebben, hen te laten merken dat hij ze lief heeft. Ondanks de dreiging die dat voor hemzelf met zich meebracht. Ondanks de vervolging van hemzelf en uiteindelijk zijn kruisdood. En Jezus heeft zijn leerlingen gewaarschuwd: laat de dreiging die vanuit de wereld op jullie afkomt, laat die jullie niet weerhouden om getuigen van mij te zijn. Getuigen van mijn liefde. Ook niet als ik er straks niet meer ben. Laat je niet bang maken. Blijf getuigen, want ik laat jullie niet als wezen achter. Jullie zijn niet alleen, ook als ik er niet meer ben. Dat is wat Jezus aan zijn leerlingen probeert duidelijk te maken. En hij zegt daartoe: ik zend jullie een andere pleitbezorger. Een pleitbezorger is iemand die voor je op de bres springt als je wordt aangeklaagd. Iemand die je verdedigt. En een ander woord voor die pleitbezorger is ook een helper of een trooster. Iemand die je bijstaat als je het moeilijk hebt. Een andere pleitbezorger zal de plaats van Jezus innemen. Het is dan ook een andere pleitbezorger in de plaats van Jezus. Van Jezus die gezegd heeft van zichzelf: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die andere pleitbezorger, die noemt hij de geest van de waarheid. Ook die geest van de waarheid komt vanuit de Vader in de hemel. Komt naar de aarde, wil bij ons zijn. En van de geest wordt zelfs gezegd dat hij in ons wil zijn. En in ons wil werken. Kortom, Jezus bereidt zijn leerlingen erop voor dat zij na zijn hemelvaart niet alleen zullen zijn. Dat de mens niet uit Gods hand zal vallen, ook als Jezus terugkeert naar de hemel. Tot op de dag van vandaag wil God ook ons tot hulp en sterkte zijn. Maar dan moeten wij wel onze paden recht houden. Niet elke keer weer verdwalen op onze zelfgekozen wegen. Want die zelfgekozen wegen zijn wel aantrekkelijk, maar leiden ons af van het doel waarmee God ons het leven geeft. En wat is dan dat doel van ons leven dat God ons geeft? Petrus zegt daarover dat het gaat om het leven tot de eer van God. En zo klinken in de Bijbel een heel aantal stukken die afsluiten met de woorden dat het mag zijn tot eer van God en van Jezus Christus. We noemen dat een lofprijzing, een doxologie. Maar daarin zit dan ook die bedoeling van ons leven. Dat ons leven tot eer van God zal zijn. We hebben natuurlijk maar beperkt zicht op wie God is. We kennen een heel klein beetje van zijn schepping. We zien wat er om ons heen is op aarde. We mogen in de lucht kijken, zien de sterren, de zon en de maan. Die gigantische kosmos, zo groot en complex dat het voor ons verstand niet te bevatten is. We leven wel in die schepping van God. We zijn er onderdeel van. En als je realiseert hoe groot die schepping is, dan weet je ook hoe klein wij als onderdeeltje van die schepping zijn.
Maar dat maakt ook duidelijk dat wij als piepklein onderdeeltje geen zicht hebben op waar het de Heere God nu precies om draait. Toch heeft God zich wel bekendgemaakt aan ons. Eerst al bij Adam, bij de aartsvaders, bij de profeten. En het meest duidelijk heeft hij zichzelf laten kennen in het werk van zijn zoon Jezus Christus. Die heeft voorgeleefd hoe het leven van ons mensen is bedoeld. En die Jezus heeft aangekondigd dat de geest van de waarheid zal komen nadat hij teruggaat naar zijn vader. En zo mogen we weten van de uitstorting van die nieuwe pleitbezorger. De Zoon en de Geest die gekomen zijn om ons bekend te maken met de Vader in de hemel. En niet alleen bekend te maken met die Vader in de hemel, maar ook om ons met Hem in relatie te brengen. En toch hebben we daarmee nog geen zicht op waar het allemaal om draait in het leven. Een heleboel dingen blijven ons aan deze kant van de dood verborgen. Toch tasten we niet in het blinde. Want we hebben de aanwijzingen, de leefregels van God gekregen. Met als kern dat grote gebod van de liefde. En ter voorbereiding op zijn afscheid heeft Jezus zelfs gezegd: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Want aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aan jullie liefde voor elkaar in mijn gemeente zullen anderen kunnen zien de liefde waarmee ik jullie heb lief gehad. Zullen anderen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Maar aan ons is de vraag of wij zo herkenbaar willen zijn. Willen we herkenbaar zijn als mensen die de liefde van Christus hebben leren kennen en die liefde ook willen uitdragen? Met alle risico's die dat met zich meebrengt. Tot nu toe is het in Nederland meestal beperkt tot negatieve reacties als je zegt dat je christen bent. Maar we weten van elders dat dat ook heftiger kan worden. Dat je bedreigd kunt worden vanwege je geloof in Christus. Uitgesloten kunt worden van maatschappelijke functies. Dat het er zelfs toe kan leiden dat je bedreigd wordt door de dood. Willen we zo herkenbaar zijn als christen? Of blijven we dan toch maar liever wat op de achtergrond, zonder onze nek uit te steken? Jezus wilde ons niet als wezen achterlaten. Maar zitten wij te wachten op de pleitbezorger die gekomen is en op zijn aanwijzingen? Vindt die uitgestorte pleitbezorger, de geest van God, vindt die bij ons een welwillend oor? We zijn niet geroepen om alle problemen in de wereld op te lossen. Maar waar we toe geroepen zijn, is om getuigen van Jezus te zijn. Om als het ware leesbare brieven van het evangelie te zijn in deze van God vervreemde wereld. En durven we dat aan? Dat we ons openstellen voor de gaven, de veelsoortige gaven die God ons wil geven, om die te gebruiken in zijn dienst. Petrus zei, de klok tikt. Zoals toen Jezus zijn leerlingen voorbereidde op zijn naderend einde van het leven. Zoals toen de klok tikte, tikt de klok nog steeds. Petrus zei zelf, het einde van alles is nabij. En wanneer dat komt, dat weten we niet. Maar uit heel de Bijbel is duidelijk dat er een einde komt. In ieder geval aan ons persoonlijk leven, maar ook aan het aardse bestaan.
En waar zijn wij dan in de tijd die ons gegeven is mee bezig? Zijn we vooral met onszelf bezig? Of zijn we bezig met dat wat we kunnen en mogen doen voor anderen? We hebben allemaal gaven van God gekregen om die te gebruiken in de dienst voor anderen. Laten we dan tot bezinning komen en tot God bidden: Heer, hoor ons roepen en help ons om te leven tot uw eer. Amen. Wij zingen opnieuw uit het oude liedboek, nu gezang 231, de coupletten 1, 3 en 4.

Laten wij danken en bidden en na de gelegenheid voor het stilgebed gezamenlijk afsluiten met het Onze Vader. Vader in de hemel, dank u wel voor de bemoedigingen en de aansporingen die u ons geeft in uw woord. Dank u wel dat u zich in de loop van de geschiedenis op allerlei manieren bekend hebt gemaakt. En dat u ons nog steeds wilt laten merken dat u er bent. En dat u leiding wilt geven aan ons leven. Heer, dank u wel voor de vele rijke zegeningen die u ons hier op aarde geeft. We danken u voor levenskracht en levensmoed, voor gezondheid en voor de gaven die u ons hebt geschonken om te gebruiken in uw dienst. We danken u voor kinderen en kleinkinderen die u ons toevertrouwt. We danken u voor de samenkomsten van de gemeente in al haar verscheidenheid. En in het bijzonder danken we u voor de belofte dat onze toekomst in uw handen ligt. Heer, er is zoveel om u voor te danken. Zeker wanneer wij onze situatie veranderen.

situatie vergelijken met mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Ver weg en dichtbij. En toch, u weet dat we het vaak helemaal niet gemakkelijk vinden om u van harte te danken. Zeker wanneer we te maken hebben met ziekte, zorgen, verdriet of eenzaamheid. Dan vinden we het moeilijk om gericht te blijven op de dingen van u. En te vertrouwen op de kracht die u ons wilt geven. Heer, daarom bidden we u. Ontfermt u zich over ons. En verlicht de harten van ieder die troost en steun zoekt bij u. Doe ons beseffen dat uw geest in ons wil wonen en werken, Heer. En dat die ons wil helpen om te leven tot uw eer. In voor- en in tegenspoed. Heere God, we bidden om uw leiding in ons persoonlijk leven. Er dringen zich vanuit de maatschappij zoveel vragen aan ons op. Er is zoveel in beweging en verandering. Dat we het vaak moeilijk vinden om als christen, als kind van u, de goede koers te houden. Help ons om niet weg te vluchten voor de verantwoordelijkheden en de keuzes waar we voor staan. Maar inspireer ons tot bezinning en verdieping in de dingen die er werkelijk toe doen in het leven. Wees ons nabij bij de invulling van ons werk, bij de studie, bij het verrichten van onze taken in het gezin en in de gemeente. Heere God, we bidden u in het bijzonder voor allen die alleen in het leven staan. Voor hen die geen klankbord hebben en hun moeite en zorgen zo weinig of niet kunnen delen met anderen. We bidden u ook voor hen die te kampen hebben met verstoorde of zelfs verbroken relaties. En we dragen een ieder aan u op die in zijn persoonlijke situatie geconfronteerd wordt met moeite en vragen rondom ziekte en dood. We bidden u, Heer, om uw zorg en nabijheid voor allen die dat nodig hebben. Maar we bidden ook voor onszelf. Help ons om werkelijk oog te hebben voor onze naasten. En wek in ons de bereidheid om daadwerkelijk dienstbaar aan anderen te willen zijn. Hoor naar ons, Heer, als wij nu in de stilte ons persoonlijk gebed aan u voorleggen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we als slotlied lied 704, de coupletten 1 en 3.

De drie enige God hoort ons roepen. En hij biedt ons zijn leiding en zijn liefde. Laten we ons dan stellen onder zijn zegen en onze harten opheffen naar hem. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.

Nu de kerkdienst is afgelopen, gaan we door met een diverse selectie aan muziek en liederen tot het nieuws van 11 uur. Als eerst volgt het lied Wat de toekomst vol van hoop, gezongen door christelijk koor Jichtel Jahu. Veel luisterplezier gewenst.

En met het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat uw zorgen, vreugde of verdriet ook zijn, ga met hem geleid als een kind aan zijn hand. Dit was voor deze zondag het programma En Tjerketjenst op RTV NOF. Als u meer diensten terug wilt luisteren van de PKN Droge Ham, dan kan dat via hun website www.pkndrogeham.nl en klik dan op de knop archief op de hoofdpagina. Volgende week zondag vanaf 9 uur is een Tjerketjenst er weer. En luistert u dan ook weer? Mijn naam is Johan Kooistra en vandaag deed ik de techniek en presentatie van dit programma. Ik wens u en jullie een fijne zondag en Gods onmisbare zegen voor de komende week die voor ons ligt.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag. Met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Soms sta je 's morgens op en dan denk je, ik zou willen dat het nooit meer oorlog zou zijn. Maar ja, je weet ook dat dat een droom zal blijven. Want de mensheid is zo onverstandig om elkaar waar dan ook ter wereld de kop te blijven inslaan. Dromen, dat kun je ervan. Net als de Eagles. I dreamed there was no war.

Bij de naam Domenico Scarlatti denk je automatisch aan die honderden hele korte pianosonates die hij heeft gecomponeerd. Dat is echt een lustoord voor menig pianist. Maar ook andere instrumenten vinden het leuk om daar eens werk van te maken. En zo is de Australische gitarist John Williams bereid gevonden om een aantal van die sonates voor zijn gitaar te bewerken. Daarvan laat ik u graag de sonate in D kleine terts horen. Domenico Scarlatti.

Toen Joseph Haydn in dienst trad van de graaf Esterhazy, gaf hij gelijk een proeve van zijn bekwaamheid af door 3 symfonieën te componeren, die hij noemde naar de 3 dagdelen: de ochtend, de middag en de avond. Ik laat u de eerste 2 delen horen uit de eerste symfonie betreffende de ochtend. In het eerste deel hoor je inderdaad dat het licht wordt, dat de dag aanbreekt en dat er een hele vrolijke dag op volgt. Graag aandacht voor Le Matin van Joseph Haydn.

Op jeugdige leeftijd trok Ludwig van Beethoven van zijn geboorteplaats Bonn naar Wenen. En dat was toch wel the place to be, zo rond 1800. Zeker op muzikaal gebied. Hij wilde zich manifesteren als pianist. En daardoor componeerde hij ook heel veel solostukken, maar ook stukken met begeleiding van een orkest. Zijn derde pianoconcert werd hij geïnspireerd door het 24e pianoconcert van Mozart. Hij koos dezelfde toonsoort, C-mineur, en hij wilde ook af van de elegante stijl. Hij wilde meer zijn eigen gevoel in de muziek laten doorklinken, wat een beetje het begin is van de romantische periode in zijn leven. Het eerste deel wordt nu gespeeld door Christian Zacharias op de piano, en u hoort de Staatskapelle Dresden onder leiding van onze Nederlander Hans Vonk.

Beethoven zoals het hoort te klinken, Christian Zacharias in dit derde pianoconcert. In de jaren 90 en 91 van de vorige eeuw stortte het communisme in elkaar in de Sovjet-Unie en viel het land uiteen in 15 verschillende republieken. Volgens Poetin nog steeds de grootste vergissing die in de geschiedenis ooit begaan is. Het land was ook in muzikaal opzicht behoorlijk gesloten. Artiesten mochten het land niet uit en door het label Melodia werden allerlei live-opnames gemaakt die ook in het Westen niet te beluisteren waren. Maar na het uiteenvallen kwamen die opnames allemaal beschikbaar. En je kunt dan met name luisteren naar de favoriete Sovjet-artiesten van die tijd, bijvoorbeeld de cellist Mstislav Rostropovich. Ik wil u graag zo'n opname eens laten horen en wel van twee delen uit het Concertino voor cello en orkest van de Rus Sergei Prokofjev. Een live-opname uit de jaren 70. U hoort dus Rostropovich en een orkest onder leiding van Kirill Kondrashin.

Velen van u zullen ooit de film The Silence of the Lambs gezien hebben. Met die prachtige hoofdrollen van Jodie Foster en Anthony Hopkins als de kannibaal Hannibal Lecter. De regisseur heeft daarvoor muziek uitgekozen en wel de aria uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. En die wordt dan gespeeld door de zeer excentrieke Canadese pianist Glenn Gould.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Nergens niet om. Maar dat internet hier is behoorlijk traag.
9: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
8: Kijk, dat gaat mooi rap. Dat hapert niet meer.
9: Kabel Noord.
8: Nergens niet om. Maar dat internet hier is behoorlijk traag.
10: Aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag. Met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
11: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
12: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
11: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteen.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En er komt waarschijnlijk ook nog wel een mars voorbij. Maar we zijn begonnen met een vrolijke polka in de uitvoering van het Duitse blaasorkest Blaasmuziek Le Sanka met de titel Auf ein Neues. Of, zoals de titel luidt die de Moravische trompetist en componist Miloslav Prochaska aan deze polka gaf, Pro Betty. Blumengrüße sind doch mit Liebe geschenkt. Sie zeigen dir, wer an dich denkt. Och, heerlijk, hè, die romantische klanken van Ernst Morsund, zijn originaal Ekelende muzikanten, zo aan het begin van onze uitzending. Bloemenkruisen, nou, het doet ons wel ook een beetje denken aan al die boeketten bloemen die de kanjers van de fietselfstedentocht op Tweede Pinksterdag uitgereikt kregen, hè, van hun fans. Bij de finishpas natuurlijk in Bolsward. We gaan luisteren naar de polka Bloemenkruisen.

Die blaaskapelle Jörg Bolin und das Meerische Feuer is een topklasse orkest uit Zuid-Duitsland. De 14 eerste klas muzikanten staan onder leiding van de gerenommeerde componist, Jörg Bolin dus. En van hen gaan we luisteren naar een snelle polka. Het gaat over de druiventeelt. En ik denk dat ze feest hebben en dat de druiven rijp zijn en misschien ook wel al gebotteld zijn. Nou, dan kunnen we de eerste slokjes voorzichtig gaan proeven. Auf zum Winzerfest.

Als je geen thuisland hebt, dan is de wereld toch niet zo mooi. Dat wordt vertolkt in het volgende nummer. Ohne Heimat is die Welt nicht schön.

Ja, het thema weemoed en verlangen komt veelvuldig terug in de Beumische muziek. De van hun oorspronkelijke geboorteland verdreven mensen uiten op die manier hun gevoelens van heimwee. En ook de muzikanten van het orkest Nooie Beumische Blaasmuziek weten dit mooi te vertolken. Dit blaasorkest staat onder leiding van hun klarinettist Roland Kohler, die aan de originele klank iets toevoegde zodat een frisse sound ontstond. Een fris klinkende polka met de veelzeggende titel Die Gute Alte Zeit.

En van de Moravische blaaskapel Moravanka is de volgende opname. En in deze polka, waarvan de letterlijke vertaling van de titel is Bij ons in de tuin, klinken de zangeressen wel wat frivol. Wat bij mij de vraag oproept of de tekst toch niet een beetje ondeugend bedoeld is in de polka Na našu zahradku.

De Valkener muzikanten komen voornamelijk uit het Werratal, het licht glooiende stroomgebied van de rivier de Werra. En dat ligt in Midden-Duitsland. En op hun website heb ik eventjes gevonden, daar staat: zodra zij Egelende muziek spelen, hebben ze veel plezier en dan voelen zij zich gelukkig. Nou, dat hebben wij nou ook als wij deze muziek horen. En zij vertolken dat prachtig, want dat kunnen we beluisteren in de vertolking van de Mars, Egelender Liedermars.

Nou, werd ik toch door de titel van deze mars op het verkeerde been gezet. Want ik veronderstelde dat het een gezongen mars zou zijn, hè? Van de Ekelender Liedermars. Maar de instrumentale versie, prachtig. En dan vervolgen we wel met een liefdeslied van de Zuid-Moravische blaaskapel Gloria. Eerst horen we de zangers, hè, dus de mannelijke, die de dames hun liefde verklaren. En dan komt het antwoord van de zangeressen, waarna het lied gezamenlijk wordt afgerond. De titel van de wals betekent Mijn grootste liefde, Laska Nijvet.

Nou, we zitten toch nog in het voorjaar, dus daar horen vrolijke klanken bij. Maar op 7 juni is het ook nog steeds voorjaar en daar hopen we dat er een beetje mooi weer bij komt. Want dan is het namelijk Blaaskapellenfestival in Orvelte. En dat is het derde alweer in opeenvolgende jaren. En tussen 2:30 en 4:30 spelen 3 fantastische blaaskapellen op sfeervolle plekken in dit monumentendorp Orvelte. En alle locaties liggen vlakbij gezellige horecagelegenheden. Dus pak het terrasje, bestel een lekker hapje en drankje en geniet van live muziek in een unieke setting. Nou, dat hebben ze mooi verteld, hè? En de 3 deelnemende blaaskapellen, dat is, vind ik ook wel belangrijk, dat zijn de Stroomdalk Kapel en La Renka en de 3 Narloze muzikanten. De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid rondom Orvelte. Dus, en zoals ik al zei, we hopen dan ook op een heerlijke zomerse middag. Dus ik zou zeggen, er naartoe. Zelf kunnen we niet, dan hebben we helaas andere verplichtingen. Maar wat we wel hebben, dat is een mooie polka voor u klaarstaan van het blaasorkest die Obermüller Muzikanten met de titel Frühlingsgedanken.

Ja, en deze kapel, de Michael Obermüller Muzikanten, die is opgericht in 1886. Dus we kunnen geruststellen dat dit een orkest is met veel levenservaring. De volgende polka staat hen dan ook in het hart gegrift. Ich und mein Leben.

het is er even tijd voor ons overkrijde deel. En ja, als je de krant opslaat, dan wordt er bijna dagelijks gesproken over te weinig huizen. Dat er gebouwd moet worden. Maar dat dat aan alle kanten lijkt het. Alsof het wordt tegengewerkt door vergunningen enzovoort. Maar ja, we moeten er wel wat aan doen. En vroeger was dat liedje, daar werd er gezongen. En waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Nou, en daar zijn we bijna weer, hè. Want ja, de mensen die er zo steen op elkaar kunnen stapelen en plakken. En de timmerman, die zijn niet zo dik meer gezaaid. Maar ik weet er nog één. En Horst Herman, Oendie Nooy en Oberkrein, weten dat ook. Want die gaan zingen over Frans.

En dan gaan wij nu vrolijk verder met een mooi wals van het blaasorkest De Herkel. Hoitzer muzikanten. Maar deze muzikanten die hebben hard gewerkt naar de top. En nu kunnen ze met recht spreken dat zij de Böhmische muziek met hart en ziel beoefenen. We gaan luisteren naar de Herkels Hoitzer muzikanten, de Petra-walzer.

Nou, en Corné die heeft weer een verzoekje ingediend. En ja, we moesten wel even zoeken, want hij vroeg om Die Roei im Wald van Veselka. En ja, ik heb een enorm grote discotheek, dus er moesten al die cd's langs. Maar we dachten, we hebben nog heel wat moois voor hem liggen. En dat is dan dezelfde titel. En dat is van Vlado Koempan. Nou, en dat vindt hij ook vast mooi. Hier komt hij.

Het dorp Milotice in Zuid-Moravië heeft werkelijk alles te bieden. Een mooi kasteel, nou die hebben wij al vaker bezocht. Heerlijke wijn, daar zeg ik niets over. En een groot gevoel voor folklore. Geen wonder dat dit gebied veel muzikanten voortbrengt. Muzikanten die de liefde voor hun geboortegrond van jongs af aan, toen ze nog schooljongens en schoolmeisjes waren, met de paplepel ingegoten hebben gekregen. En, dat is ook heel belangrijk, en dat ook graag uitdragen. De titel van de polka betekent school, van blaaskapel Milo Tjanka, uit Milotic, de polka Skolni.

Ja, beste luisteraars, op de klanken van een leuke polka, Zwei Strawanzer, betekent de twee schurken, maken we toch eventjes plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een muzikaal uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf vooral luisteren.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stoo, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Hemeltje lief. Dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
15: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
14: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
15: Kabel Noord. Dat is goed varelkoor.
16: Nou, bentjes. De keer wat doe je? Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
16: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
21: Baarsma zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
26: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warfum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. dorpen als steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl

Dag luisteraars, welkom terug bij nog een uur blaasmuziek in Herzen, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. En we zijn begonnen met een prachtige polka van blaaskapel Tsjecharanka, waarbij we echt even konden wegdromen. De titel was dan ook Das Sternchen. En dan vervolgen we met een polka van de Budjetska-kapela uit de Zuid-Boheemse stad Jeske Budjejovice. In het lied wordt gezongen over de tijd die voorbij is, met alle mooie herinneringen die daarbij horen. De subtitel is Entschwunden, dus verdwenen zijn de mooie momenten uit het verleden en daar zullen we het mee moeten doen op de klanken van de polka Davno Presla Doba.

Mooie herinneringen, daar staat de volgende wals van Ernst Mos, is die ook bovenaan. Samen met zangeres Barbara Rozen zingt hij over een romantische liefde die ergens op stuk gelopen is, maar waar de geliefden van toen met verlangen op terugkijken. Vooral als de mooie foto's uit hun goede tijd nog eens worden bekeken. We voelen met hun mee in de wals van Ernst Mos und seine Orchester Ekelende Musikanten met de titel Dein Liebesbild trage ich noch bei mir.

Nou, en dan blijven we met het volgende lied van Kalanetska nog even in de romantiek hangen. De titel betekent namelijk Geef me nog een zoen. Nou, meer woorden hebben we niet nodig om volop van dit lied te genieten. Precies zoals die is bedoeld. Demi Poussou Dei.

0: věčnej jsem zakletý princ.
1: Ja, en weet je wat het leuke is van als je een mooie streek hebt hier in Friesland, dan staan er vaak bramen, struiken. En als je daarachter verstopt, dan ziet niemand dat je elkaar een zoen geeft. Hè? Ja, dat, is, dat heeft zo'n zijn voordelen. Hè? Bovendien, die bramenbossen hebben allemaal stekels. Dus als je bramen gaat zoeken, nou, dan kom je ook vaak onder de schrammen te zitten, hoor. Wat verder niet leuk is, is dat we hebben hier in Friesland, in de Walden, zoals dat heet, zeg ik het goed, Duk? Walden?
2: De Walden.
1: De Walden. Ja. Hebben we een festijn, dat heet Brommels. En Brommels, dat is een Fries woord voor bramen, hè?
2: Ja.
1: En er is ook nog wat anders.
2: Ja, ik twambijen steeds weer wel, hè?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk veel mooier. Ja,
2: twambijen.
1: Nou, maar nu zeggen ze eigenlijk niet meer Brommels met de B van buurman, maar ze zeggen Drommels met de D van Durk. En waarom zeggen ze dat? Omdat het hele Bramenfestijn, het Brommelsfestijn, dit jaar geen doorgang kan hebben. Want er is geen comité die de organisatie daarvan op zich wil nemen. Dat is natuurlijk heel jammer, want het is al een jarenlang bestaande festijn, zoals we dat noemen. Volksgebruik is het toch, Dirk?
2: Ja.
1: Hier in de Walden, zoals we dat noemen. Ja, die Waldpieken, zoals ze de bewoners van het Wouden, van de Friese Wouden noemen, die hebben dat echt in hun cultuur zitten, het bramen zoeken. Nou, dat is heel toepasselijk verhaaltje bij de volgende polka van Ernst Mors, want dat gaat daar namelijk over het plukken van bessen. Nou, wij denken dan eventjes aan bramen, hè? Dus dat wordt smullen op de klanken van de polka der Berensammler.

De bekende trompetist, ja, hij komt oorspronkelijk uit Slowakije, dan weet u al waar ik het over heb, hè? Vlado Kompan. En Vlado Kompan heeft een mooie polka opgenomen met de lieflijke titel Der kleine engel.

In 1964 verscheen een LP van Ernst Morsoen zijn Orignaal Ekelende Muzikanten met de titel Cruis mir die Heimat. En hierop staat een mooie polka waarbij gezongen wordt door Ernst Mos zelf samen met Frans Boemel. En samen hebben deze heren ook de polka gecomponeerd en van tekst voorzien. Die luistert naar de titel Dan und Wann.

Michael Kloosterman leerde op zijn 9e piano spelen en maakte ook al op jonge leeftijd kennis met enkele blaasinstrumenten. De tenorhoorn, dat was wel zijn lievelingsinstrument. En samen met Frans Watts componeert Michael alle nummers voor zijn kapel zelf. En zijn kapel is Michael Kloosterman und seine Musikanten. En bij dat componeren wordt hij vooral geïnspireerd door de muziek van Ernst Mosch. We gaan luisteren naar sprookjesachtige klanken in de wals Das Böhmische Märchen.

De oprichter van Blaaskapel Moravanka, Jan Slabak, zo heet hij, werd in 1941 geboren in Kelčany, een plaatsje vlakbij de Moravische stad Kyjov. En dit is een omgeving met een eigen folklore en een eigen muziekstijl. Vol temperament, gevoel en passie. En Jan Slabak groeide in deze omgeving op. En jaren later kon hij zijn jeugddroom waarmaken en stelde hij voor een speciale televisieuitzending een blaaskapel samen die uitsluitend Meerische en Beumische muziek vertolkte. Nou, u begrijpt het al, hè? Dit werd zo'n groot succes dat hiermee Blaaskapel Moravanka een prima start maakte. Van Moravanka is de opname van de Daflep Polka.

Nou, de titel was dus de Dafle Polka. En Dafle, dat ligt ten westen van Praag. Maar Dafle is ook de geboorteplaats van componist Antonín Borovička, die deze Dafle Polka heeft gecomponeerd. En deze Antonín Borovička, die speelde viool, eufonium en contrabas. Maar van zijn vader leerde hij het vak pottenbakken. En ook al bewerkte hij al vroeg pianopartituren voor blaasinstrumenten. Maar dat is allemaal in een ver verleden. En dat is precies waar het in de volgende wals van Blaaskapel Gloria over gaat. Heel lang geleden, Dafno tak, Dafno.

In onze muziek wordt dus aan alle liedjes wordt natuurlijk een titel gegeven. En je komt de raarste dingen kom je tegen. Zoals de maneschijn, de zonneschijn, de sterren, het bos, een wandelingetje enzovoort enzovoort. En heel zelden gaat het over sport. Nou, en we hebben nu een lied met een titel. En die luidt dus Auf dem Tennisplatz. Maar dan vraag ik me af of het dus echt over een bal slaan gaat of over iets anders. Nou, we moeten maar eens even luisteren.

Ja, wie weet welke rol de jonge Darinka in het leven van Vladan Koempan heeft gespeeld. Maar ze hebben er wel een hele mooie polka van op de plaat gezet. Die getiteld is de Darinka Polka.

Denk niet aan morgen en laat al je zorgen simpelweg met de wind meewaaien. Deze wijze les klinkt in Ekelender klanken nog mooier. En zeker als het vertolkt wordt door Ernst Moisjoen, zijn originaal Ekelender muzikanten. De wals Denk niet aan morgen.

0: Beste luisteraars, op de klanken van de heer Alpenwalzer naderen we weer het slot van ons programma voor vandaag. We hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer, maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag.
1: Naschledanou!

0: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
13: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
16: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
18: Mijn toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Bakken? Zullen we even op een stoel?
22: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baasmazitcomfort.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
24: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
26: Ik ben Noord Terlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt de nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
29: Oeh.
28: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
29: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
28: Raadsma?
29: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
30: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
31: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
32: Tromeesje maar in beheining.
33: Maar gewoon CA plus een certificering.
31: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
34: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
35: My No Gospel.

Wij zijn onderweg, wij binnen onderwijs. Dat was het zong door Gerard Troost en Miranda de Vlieger. Goedemiddag, welkom. Fijn dat je afstemt hast op deze stuurder. RTV NOF, doe juist nog een gospeltime, een programma Boer voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende bejaardskip. Ik op deze snijden met je, 31 mei. En mijn naam is Tjerk Broersma. Ik ben er alle snijden met je van 2 tot 4 uur de meetjes. Ja, wat ging ik dan? Nou, een heel soort van een beetje weer. Tussen 4 en 4 zeg ik wat er in agenda zit. Ik af naai zoeren ze vooral de broers en zussen. En ik weer een bemoediging. En tussen 3 en 4 heb ik weer een bennenverhaal van Spurgeon. Wat leuk is voor de band, maar ik als het een beetje ouder bent. En natuurlijk ook muziek, maar we zijn nu nog aan het begin van deze middag. Dan geven we verder maar het verhaal over Mozes en wat hij belibbert met Gods volk en met de farao in Egypte. En natuurlijk aan zijn ek een psalm en muziek en dan geven we maar verder. Even jong, wij, ja, Gerard Troost zong erover, wij binnen onderwijs. En ja, dan bad er een heel soort hechtepunten, maar ik die bedalen onderwijs. Maar we mogen weten, God is erbij. Hij is bij die. En deze jongen Piet Smit en de country trail band oer. Ik is altijd hier bij jou.

Psalm 65. Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent. U komt toe dat wij in stille verwondering naar u opzien, o God. Wij willen u in Jeruzalem lofliederen zingen. Gelofte willen wij u betalen. U hoort al onze gebeden en alles wat leeft mag dan ook tot u komen. Het kwaad dreigde mij te overmeesteren, maar u vergeeft mijn zonden. Gelukkig is de man die u uitkiest. U laat hem bij u komen en bij u wonen. Al het goede van uw huis zal ons ten deel vallen tot verzadiging toe en al het heilige in uw tempel. U antwoordt ons in oprechtheid met grote daden, God. U bevrijdt ons. De hele aarde kan op u vertrouwen. U bent er tot in de verste zeeën. Met uw kracht hebt u de bergen stevig geplant, vastgezet door uw sterkte. U laat de zeeën tot kalmte komen, zowel het bruisen van de golven als het geschreeuw van de volken. Daarom zijn alle mensen tot in de uithoeken van de aarde bang voor de tekenen die u doet. Van oost tot west brengt men u eer en lof. U komt naar ons toe en geeft ons land een overvloedige oogst. U maakt ons rijk. De beek van God is gevuld met water. U laat het koren groeien, zoals u alles laat groeien. U geeft het water op de akkers, doordrenkt de voren op het land. Uw regen laat onze gewassen groeien. U zegent de gewassen. Door uw goedheid wordt onze oogst bekroond. U geeft ons overvloed. De rijpe gewassen golven op de akker. De heuvels juichen over u. De vruchtbare streken zijn bezaaid met kudde. In de dalen groeit welig het koren. Het hele land jubelt en zingt. Heel deze overvloed is er dankzij

dat weer. Praise Awaits You. Psalm 64. En die wordt zong door de Australische band The Sons of Korah. Ja, en als voorbereiding op het verhaal over Mozes, wat hij belibbert met het volk. Ik is nog jaren naar je. How long, O Lord, Psalm. Even Psalm 13. Vorige keer hebben we lezen over Mozes. Mozes wie al 80 jaar doet, de 40 jaar weer doet, dochter. Nou kan ik het volk bevrijden, nou ben ik sterk. Maar toen moest er vluchten, omdat er een man die hem maken hier en hij weer betrapen. En elk verheerde toch zijn eigen volksgenoten. Ja, en had de 40 jaar in de woestijn wennen, zwargen voor de skiep. Een gezin had ik kregen, maar toen dochter, ja, toen water, toen de 80 jaar weer roppen terug God, dat er nou gaan moest. En toen hier zei ze, ja, nou ken ik net meer. Nou ben ik te oud. Maar God zei, nee, doe gist. En zijn broer Aaron, wie al onderwijs, die zou hem dan helpen, het woord voor hem dan. Daar hebben we het eerste stuk oorlezen en straks het vervolg erop. Maar dat is nou wel, want, wel mooi om te jaren. Nou, dat noemen, want het volk toch, ja, we zitten hier in slavernij, bang en angstig en het wordt steeds zweter. En God jet dus net, maar hij jet het wel. How long, O Lord?

Forever Worship, together met Brian Dorksen. Ja, en ik heb nou wel lezen uit het heilige, uit het boek De Heilige Historie verteld voor het Frieske volk. De Njoggen plagen en van een beetje het eerste deel eruit. Er gingen dagen voorbij dat de koning niet van Mozes en Aaron jette. En hij tocht verheerste dat je bang worden wienen en hem net weer onder eigen doorkomend wassen. Het weer maar goed dat het toen net tajon hier. Zo'n volk stierde net voor als men ze goed aanpakte. En doe op een ere morgen doet de koning met zijn gevolg van hovelingen op wij weer naar de rivier. Zeggen ze stien aan de kant van het wetter. Net oors als wachten ze op hem. Hij werd te grut om nou nog weer om te gaan. En misschien woer het ek net. Hij werd bang van die vreemde god. En hoe weten wat die mannen nou weten zissen hierne. Ongeduldig zei er. Wat wolle jim? Dat jim mij hier lijstig binnen boeten in de ere morgen? Aaron antwoordde, de Heere, de God van de Hebreeërs, had Matthijs gestuurd, zissende, lid mi vrouw gien, dat het offer je mij in de wildernis. Maar sjog, du hast ont nota net naar mij harken. En nou, zis du sjen, dat ik de Heere ben. Dat sjog, mij de sterf, die ik in de hoorn haf, zal ik slaan in het wetter van een rivier, en het zal veroren worden in bloed. En de visk zal sterren, dat de rivier ervan stjongt. En de Egypters zullen het wetter van de rivier net drinken kennen. Zwaaiend jette de farao het godswet aan. Hij tocht er net aan om te dwaan wat Mozes vroeg. En hij kon ook niet leuwen dat die god uit de wildernis macht hebben zo uit de Nijl. Zo vaak al hier de rivier Gordon offers bracht. Die zoon hem wist net in de steek liet en hem te skande maaitje voor dit slavenvolk. Heeg en grutsk stier daar in een roente van zijn tjenners en koppig schoot holde er. Nooit liet er ze gaan. En doe zeger hoe de beide mannen op het wet daar roen. Hoe de Aaron bij beide handen de sterf opheven en op het wet sloeg. Nog docht de farao het kind net. Maar tagelijk zeger hoe het kleren wetter van kleur veroren en uit een reren schiende. Lang stieren ze de Nijl te sjen, de koning en zijn hovelingen. Zolang on de Nijl een rivier weer van donker bloed dat zwier en stadig naar Zeta streemde. Tussen het donker reet schimmeren het wiet van visken die boppen drouwen. De farao stier daar, zwaaiend. De ergens strak op deze stream van bloed. Wie die god van Hebreeërs dan de goden van de rivier Oermask? Het koer net, en waar liet er zien beide knappe tjoenders komen, dezelfde die den derde stok veroorde koerde in een libbene slang. Ja, kamen in alle haast. Mij vreemdsoortige tjoenders ark, en ik deze keer slag het haar. Ja, maak een helder wetter reed en zijne dat het bloed wie, lik als in een Nijl. Gruts keerde de koning hem om. Het heeft geen zin om naar die vreemde god te harken, als zijn eigen tjoenders hetzelfde koenen. Hij heeft vanzelfs leven hoorn dat die beide wezen het bloed in de rivier weer in wetter veroren hierne. Maar hij weer zo wies wel dat er had hij net op vregen. Het worden zo'n dagen, die eerste plaag, doet het wetter op weer dat jij nog in krukken en vetten nemen en dat goed bleun weer, zwalken de Egypters alle kanten uit om wetter. Je voelde het net, want in alle stremen en poelen en marren weer bloed en het hoopt net dat jij het skepten in vetten van hout en ijzer. Er weer geen onzuivenis in het wetter dat bezinken koer. Lika zoals in de simmerwol. Doe moesten ze in de gleunen zinnen diepe putten graven om nog wat drinkwetter te vinden. Doe de zondedijs het wetter weer helder weer en kleer, verhutte de koning zijn het, al hiel, en hij liet het volk net gaan.
Een week of wat later, door het wetter van de rivier opzetten en hoe de lege landen roeien, kwamen Mozes en Aaron weer voor de farao. Hij wat kjeld doet er haar zeg, maar liet hem net schienen. Als zou er weer een plaag komen matten, slimmer nog, als doet het wetter in bloed verhoren, dan liet er dat volk net gaan. Oh, hij haatte ze, die beide mannen, met haar lange griezen but en haar bonte mantels. En als het net om die vreemde, machtige God wie, dan bonden er zijn boeten zijn hoes en zijn loon. Maar nou moesten Aaron harkje of de woer of net. Zo zei God, lid mij volk gaan, dat jij mij tjenje mij, maar als toe wegens het gaan te litten, sjoch, dan zal ik Egypte mij frosken slaan, die zullen opkomen uit de rivier, in die hoes, en in de hoesen van die tjenstwijnten, en de frosken zullen bij die en bij die volk opspringen. De koning huiverde, frosken die als een leger Egypte in tjen zoenen, en die zelfs in hoesen kwamen, koer dat dan? Maar als die God het zei, dan zou het ik wees barren. Het zou net noffelijk wezen, al die bissen in zijn hoes. Maar één ter eerst weer er. Het deed net zeer en er kwamen geen deren van. Ja, moesten net menen, die Mozes en zijn broer, dat er om wat ongerief zijn slaven vrij lieten zoen. En de oordeis, toen de plaag begon en de frosken bij toezenen uit het wetten kwamen, de wegen langs en de landen oor, de dwarpen in en in de koningsstad, doet ze de hutten inkrongen van de eremen en die farao's in heerlijk hoes, doe liet de koppige koning de tjoenes roppen en nam ze mij naar de rivier. En doet die het weer blikken, meende de koning, dat zijn God niet minder mars wienen als de God van Israël. Want jij liet een lekker goed frosken opkomen oor Egypte loon. Net dat er verlet weer van meer van die bissen, maar hij kon het dan dochs maar en hij hoorde dus net beleerst te gaan. Hij vroeg me net of hij de frosken ook weer voortkrijgen kon, hoewel dat oorswol zo goed was hier. Het waard een zware plaag, slimmer als de vader hoe eerst dacht hier. Hij hier zijn tjenners oplijn om de dwaren tegen te houden, maar dat kon het altijd. En ja, konen de bissen net boeten keren. Troch de brede gangen hipten ze en in de wierde troonzeel. De bakkers voen ze in de bak dragen en visken ze uit de daai. In de wettenkroeken sprongen ze en in de keningswien. Dat de farao mocht het eten net meer en walgen van de spiezen. Nachts koerde net van sliepen en zijn vrouwje in de harem wien al heel oorstuur. En de liedste prinsen in de witse goelen, de lange dagen los. Soms, als er op zijn troon zit, sprongen ze over zijn voeten. En als er roen trapen erop. En zat het in het paleis weer, zat wie het in alle hoezen, in heel de wierde delta. Doet het een dijman nog te worden hier, kon de koning het net meer uithouden. Als het net ophoudt, dochter, dan werk ik nog dwielzingig. Die dijs koer zijn werk net meer goed van en nachts kreeg er geen rest. Hij skamme hem, maar hij liet Aaron en Mozes roppen. Hij sloeg de eigen deel en deemoedig vreeg er, bid dags ta de God, Jahoa, jem God, dat er deze frosken wij neemt van mij en van mijn volk. En dan zal ik dat volk geen letten. Mozes boerde Jip, maar in zijn hart leeuwde er die mooie woord net. Het wie of er wat van spot in zijn eigen blonk, doet er zij. De koning mag me zeggen hoe er het hebben wil. Wanneer zullen we bidden dat de verrassing verdeeld worden uit het loon van Egypte? Het leidde farao op de lippen om te zeggen, nou dadelijk. Maar doe betochter hem. Jij hoefde net te weten hoe slimmer deze verschrikking voelt. Moord hier, zei er uit de hechte. En doet er het zijn hier, speert het hem. Nou moest er nog een joen en een lange nacht met die bissen ompielen. Vergriemen, zeggen Mozes en Aaron gaan. Heeg en rjocht stoepen ze erin als meisken die de slag woen hebben.
Als ze net bang wie van die verschrikkelijke God, dan hongen ze juurt nog heeg aan een peel. Maar dat volk weer nog net los, als eerst die plagen met oor wie. De oordemjaars rop Mozes de Heere aan en van diezelfde oren af storen de groene peel. Maar dat volk weer nog net los, als eerst die plagen...

Ja, dat is weer een instrumentaal nummer. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Even Shen, nou ben ik hem weer even kwijt. Ilse Terpstra, die spelen op de dwarsfluit. En Sebastiaan op orgel. En ik is nu jaren naar de Wervelband. De Wervelprijs, het nummer Ik was verloren, maar u redde mij.

Dat is een gospelgroep Amforen, maar het nummer Leef uit het Licht. Dat wie ik de titelsong van de gelijknamige CD. Ja, het laatste nummer van dit eerste oor op deze snijn, Jentrieder Mij, is dit alweer klaar. Maar eerst wil ik even een oproep van. Als je een mooi nummer, als mooi vindt dat ding, dat wil ik wel eens jaren, of dat wil ik voor Ian draaien laten. Stuur dan een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan kijk dat ik mij nemen in de uitsturing. Ja, na je reclame is je nou binnenke weer, maar nog. Twee oren, vol muziek en nog volle meer. En dit eerste oorsluis sluit ik al mij een nummer van Christian Verwoerd van de CDU alleen. Ik ga kozen voor het nummer Als iemand dorst heeft. En ik zou zeggen graag naar het reclameblokje.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
1: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
15: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
14: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
15: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
16: Nou, bentjes, dik hier wat dan,
17: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
16: Schitterend!
18: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
16: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty-dreamen.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
21: Baarsmazitcomfort.nl.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
26: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
27: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
28: Hey!
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: NOF PC.
29: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: NOF PC, daar kun je wat mee.
29: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
30: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
31: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
30: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
32: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
30: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
33: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
26: Dit is RTV NOF.
34: My No Gospel.

Ja, de Sabbat. Hey, wil je meedoen? Een cadeau wat we kregen hebben van God. De zondag om te vieren. Uit te reizen van alle werk, de Sabbat. Dat is een noemer wat op een cd staat. Vier je mee. Het Christian Verwoerd had de tekst geschreven. En het bingen al je bennefeskes bij de Bijbelse feesten. Goeie met je. Doe juist naar Gospel Time. Een programma boren voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En ik ben Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijde metjes van 12 tot 4 uur live van nu de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. Ja, en het is tussen 3 en 4 het 12 uur van Gospel Time. Dat betekent dat ik ons weer een verhaal, eigenlijk een bijna verhaal. Maar als het een beetje ouder bent, is het ook wel heel mooi. En ja, ik ken als ouderen ook wel wat van leren. Een utabenetiet van Spurgeon. En natuurlijk een soort muziek. Aanzien ik weer een psalm, wat ik ook in dit oren doch. Ja, en dan haak ik even een oproep. Hast u misschien een noemer als mooi feest? Dat is de volgende worst in Gospel Time. Of van een draaileter worst. Dan denk ik van, hey, dat is wel mooi. Stuur dan een mailtje naar gospeltime@rtv.nof. En als er even bij zit, waarom als het mooi vindt, was het jaren worst. Dat is mooi. Dan kan dat ik even meenemen een keer in de uitsturing. Ja, dan is nou weer tijd voor muziek. Ik ga verder mij een noemer van de cd De Heegste Tijd van de Friestalige Band Sozo. Ik ga kozen voor het nummer Wien Waai Ta.

Psalm 42. Een leerzaam gezang van de koragieten voor de koordirigent. Zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u, o God. Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God. Wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? Dag en nacht huil ik. Ik proef alleen maar tranen, omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is. Eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte mensen op weg naar het huis van God. Het was een feestvierende menigte. Overal klonk gejuich en lofprijzing. Daar zal ik aan terugdenken en mezelf mee opbeuren. Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik moet alles van God verwachten. Ik zal hem zeker eens weer lofprijzen, mijn bevrijder en mijn God. Steeds opnieuw ben ik terneergeslagen. En daarom dwing ik mijzelf aan u en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte te denken. Zoals het water klinkt en het bruisen van de rivieren, zo treffen mij uw beproevingen. Overdag zal de goedheid en liefde van de Heere bij mij zijn. En 's nachts zal ik tot hem zingen, bidden tot de God van mijn leven. Ik zal God, mijn rots, vragen: waarom vergeet u mij? Waarom moet ik in rouw lopen, omdat mijn tegenstanders mij voortdurend onderdrukken? Mijn vijanden bespotten mij en brengen mij de doodsteek toe, door de hele dag maar te zeggen: waar is uw God nu? Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Eens zal ik hem zeker weer loven, want hij is mijn bevrijder en mijn God.

Dat weer Salvador met een live opname van Esther Deer, Psalm 42. En dan kist nou Jernij André van Zijl. Wij verwachten het van u.

Dat die andere van zal mij het noemen, wij verwachten het van u. Ja, en dan had ik van een beetje, ik weer een verhaal, mijn naam. Uit het boekje Hoe een spin het leven van een man redde. Het is Kreuntrog Tony Hutter. Het is een boekje met verhalen, oerspeurtje. Het is Fabien. Maar ik vind het zelf ook heel leuk. Dus als het een beetje ouder bent, binnen het ook hele leuke verhalen om te lezen. Weet je, wat u het leren kennen. De bun beschrijft al je gebeurtenissen uit het leven van Charles Spurgeon. En de tekst is Kreuntrog dominee Tony Hutter. Dat wie een Engelse vaargonger die krekte Spurgeon al heel jong ter bekering kwam. En trog deze verhalen leert Spurgeon beter kennen. En in elk verhaal zit iets belangrijks uit de Bijbel. Dat is Joert weer een verhaaltje hoor. En van een beetje. Het verhaaltje over God jouwt dus wat we nodig hebben als wij op hem vertrouwen. En dan eerst ook een liedstukje uit de Bijbel lezen. Filippenzen 4 vers 19. En dan toch even uit de Frieske Bijbel. Dan zit het volgende. Mijn God nou zal in Christus Jezus zwaarder voor alles dat je hem flat van hebben. Zo rijk als er is. Onheerlijkheid. En daar gaat het stikje dus oor. Het is in het Nederlands kreur, maar ik vertel het in het Frieste psiekje. Ja, James Spurgeon, de paken van Spurgeon, hier 8 ben, maar hier net volle geld. Maar zijn vrouw Sarah, de ben, en hij zelf moesten wel eten. En ben die het opgroeien, hebben zelfs een heel soort en vooral weer goed eten nodig. Ja, wat koe paken Spurgeon dan? Nou, gelukkig wennen ze in een landelijke omjouwing en werden er dus heel wat akkers en borkerijen in de buurt. James teelde grienten op een stukje groen, maar wat moest het gezin drinken? Ja, en omdat melk gezoen is, nam er een kou. Zo redde de familie zich, al wie het net makkelijk. Op een dag doet paken James de koe meer melken wel moest. Toen bleek dat het dier net meer leven, het weer deed. James ging naar binnen om het droevige nieuws onze vrouw Sarah te vertellen. Ze vroeg James, zorg het God echt voor u ze ben? Wat moet ze nou drinken? James antwoordde, God had zijn dat hij voor u zorgt en ik geloof dat er u zo'n 50 koeien sturen kan als hij dat wil. De deur van de kou, wie als bij slecht nieuws voor het gezin. Maar de oremaas kwam er op nij een slecht bericht. De postbode bracht een brief waarvoor nij nog een penny betellen worden moest. Oors mocht er net iepen maken worden. Nou weer nog een penny net echt volle geld, maar omdat Sarah zo eer weer, koos ze dat geld eigenlijk net missen. Toch joeg ze nog een penny, zodat ze de envelop hier per meidje koe. En kist die net vaststellen hoe blij het had ze weer, wat ze daarin voen. Dus hier 20 poen in die brief. Dat weer een heel soort geld in die tijd. Dan is het echt net gek om nog een penny te betalen voor 20 poen. Ja, en wat wie er nou bad? De orendijs, de dijs ervoor, doet de kou deging weer hier een groep christenen een vergadering houden in Londen. Zij moesten verzwargen dat eerme dominees wat geld kregen. Na het skoftje hierin ze besluiten waar van de dominees die het om geld vregen hierin het krijgen zouden. James hier hun nooit over zijn geldzwargen verteld. Toen het meeste geld verdeeld weer, vroeg een van de onwijzen, hoeveel is er nog oor? 5 poen, wie het antwoord. Wat zullen we daarmee doen? Hoe een man weten? Nou, in Stemborn in Essex staat een dominee Spurgeon, vertelde een. Hij is heel eer en zoekt best wat hulpbroeken kennen. Nou, een oornier zei, stuur hem dan net alleen nog die 5 poen. Ik zal er nog 5 poen bij lezen. Ik geen 10 poen, voegde een oor er rond aan.
Let mij de vijf bijlezen. En als nog niet je dat doet, kunnen we hem 20 poen geld sturen. Zo kreeg het gezin van Parker Spurgeon, Parker James, 20 poen geld stuurt in die envelop. En juist op het moment dat ze dat zag het nedergingen. James, die ziet naar dit geld te zien. Heel verbaasd. En daarna zei iets in zijn vrouw Sarah. Just nog wel dat we God kunnen vertrouwen. Doet zijn klein mensband Charles dit verhaal volle letter terugvertelde, zei hij dat zijn oerpaken James, als hij nog leefde hier, zei zo, mijn jongen, hij weer voor mij een getrouwe God. En dat is hij ook voor us, dat wij op hem vertrouwen. Zijn belofte voor Elsen Ian, die de neervader is. En dat is Filippenzen 4, vers 9. Mijn God zal nou in Christus Jezus waarje voor alles dat je hem verleidt van haar, zo riek als er is onheerlijkheid. En daar gaat het volgende lied ook over. God wijst mij een weg. Remco Hackert zingt het.

weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Dat wie James Black mij het noemen Great is Your Faithfulness, kreun onderhoor van Psalm 92. En daar focust hij dat naar Remco Hackert, maar het noemen God wijst mij een weg. Ja, en dan heb ik nog even agendapunten. Ik kreeg gelijk een berichtje hoor, dat wil ik toch even wat uitgebreid onder aandacht brengen. Stichting Bijbelse Bron, zij organiseren een toerustingsdag op 6 juni. Op zaterdag 6 juni organiseert Stichting Bijbelse Bron een bijzondere toerustingsdag op camping De Houtwiel in Broeksterwoud. Onder het thema Bijbel en seksualiteit, Bijbel en homoseksualiteit, vol van genade en waarheid, zielspreker Richard Oostrom zijn visie en ik zijn persoonlijke levensverhaal delen. De dag is specifiek bedoeld voor kerkenleiders, jeugdleiders, gemeenteleden en andere belangstellenden die zich verdiepen vol in dit actuele thema vanuit een Bijbels fundament. In een tijd waarin met maatschappelijke opvattingen over seksualiteit en identiteit heel het veroordeel, biedt deze dag een platform voor bijbelgetrouw onderwijs. Het doel is om deelnemers daar te rusten om Gods principes in het dagelijks leven toe te passen, waarbij de Bijbel en de persoon van Jezus Christus centraal staan. De hoofdspreker Richard Oostrom brengt een uniek perspectief met zich mee. Hij leefde jarenlang in de Amsterdamse gay scene en was als activist betrokken bij de eerste botenparades. Na een radicale ontmoeting met Jezus Christus veroren zijn leven. Inmiddels is hij al 23 jaar trouwd met zijn vrouw en zet er zich in voor onderwijs en pastorale zorg op het gebied van identiteit en seksualiteit. Tijdens de Tarussingsdag zullen dieper ingaan op de Bijbelse kaders rondom het huwelijk en identiteit, die hij omschreeuwt als vol van genade en waarheid. De dag vindt plaats bij camping De Houtwiel aan Haardwij 54 in Broeksterwaard. Het programma begint om 10 uur de Mianners, met inloop en gratis koffiethee van nou jelve 10 de Mianners. En de dag eindigt rondom de meetjes ongeveer om 3 uur. En deelname is inclusief een verzorgde lunch. En hoewel de tagong en alles gratis is, wordt er een collecte houden om de onkosten te dekken. En best interesseert, dan kun je aanmelden via de website van de stichting. En dat is debijbelsebron.nl. En dan kun je ook meer informatie vinden over die dag, omkomende zaterdag 6 juni. En volgens mij kun je aanmelden tot ja, voor 4 juni. Dus kunst je er nog voor aanmelden deze week. Voor 4 juni. Even zien. Ik heb een noemerkleerset van Gospelcore de Lighting Stars. Die komen uit Ureterp. En zijn jongen noemer ik Draag je in mijn hand.

Ja, dat is weer gospelkoor de Lighting Stars. Ze komen uit Ureterpen Station, het noemer Ik Draag Je In Mijn Hand. En Joyful People, gospelkoor uit Dokkum, zingt God Is Good.

Ja, dat doe je Jive People, Gospel Cry, U Dokken, maar het nummer God is Good. Ja, het is een, van een oudere cd, maar het is een heel mooi nummer om even verder te letten. Ik ga even een oproep. Hast u een nummer wat u heel mooi vindt, wat denkt, nou, dat wil ik wel eens een keer in Gospel Time, of ik wil het voor Ian draaien letten, stuur dan een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl en het is mooi als er even bij vertelt waarom. Als dat jaar worst. Ja, Aansen is er alweer reclame journaal, dus ik moet het even onderbreken. Maar daarna ben ik er weer. Maar nog een heel oren vol muziek. Ik zie wat er in de agenda zit. Nice oren vervolgd, broers en zussen. En ik weer een bemoediging. En ik hoop dat ze er straks ook weer bij wist. En ik vond het fijn dat ze er in dit oren ook bij weer is. Ik sluit dit oren aan met een nummer van Christian Verwoerd. Mijn zekerheid.

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
4: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
13: Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
12: Zo, en clear. Nou heb ik net meer bieten.
13: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
7: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jou mighty dreamen.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra hij werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
6: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
13: My No Gospel.

Dat was het nummer Anchor van de Left and Right Ministries. Ja, goeie meetje. Als nou is het afstemt op deze stuurde door Jesnaai Gospel Time. En het is een programma Boorden voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijne meetjes van 2 uur, rond 4 uur, live vanuit de studio. Hier in de Westerijn op RTV en OF. Ja, en dit is alweer het laatste uur. Dat betekent ik zeg wat er in de agenda zit. Ik gaf nice, hoe is vervolgd de broers en zussen? En ik werd een bemoediging, mijn naam. Maar eerst muziek. Aan Boelstra, hij zong nou de Family Bible.

Ja, dat weer gospel bin Shem, maar het noem maar kind van de rekening. Dan heb ik nou een gedicht, mijn naam, van Sietse Werkman uit zijn laatste bundel over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. En ik heb gekozen voor het gedicht Mussen. Mussen, kleine, kwetterende kwajongens en rusteloze rakkers. Ze strijken neer, zo voor je neus, al ruziend en ravottend. Ze toveren vaardig en heel vlot en met de grootste gein elk stukje van je tuin en elke plas om tot een vrolijk stof- en waterbadfestijn. Ze komen overal en zijn met iedereen vertrouwd, worden gekend in elke stad en streek. Ze zitten onder en op je heg en komen bij je onder de pannen. Het zijn echte vrijbuiters. Ze doen maar wat ze willen en laten God maar zorgen. Die koene, kwieke kwetteraars, gewikste, dappere durvers. In het voorjaar vliegen ze al af en aan, scheppen een kunstig nest bij Gods altaren. Daar zingen ze het hoogste lied en dienen onbewust hun schepper op niveau. Het is het meest gewone vogeltje, met meest gehoord geluid, die gekke, gladde mus. Zo welgekind door God en mens. Welzalig hij, die net als zij, zo dicht bij God zijn woning bouwt. En dit is Kreun oan Hoorn van Psalm 84. Sela, zes jongen al, welzalig de man.

Dat is Sela, maar ik noem het wel zalig de man. Skreun onhoor van de allereerste psalm. En ook is het jaren naar Left and Right Ministries, maar ik noem het Be Careful.

Ja, dat zijn de left and right ministries, maar je noemt het be careful. Ja, dan is het nou tijd voor uw vervolgde broers en zussen een item der oor van de midden. Heb ik het verhaal van Manuela en Alaya. En ze komen uit Nicaragua. En dit binnen schoolnamen vanwege veiligheid. Ja, wist u nog dat ik die vertelde dat er wat mij in heid of mij mee gebeuren koe, omdat wij oor Yahusha, oor Jezus vertellen? De mem van Manuela en Alaya zucht haar dochters heel ernstig om. Die dag is nou onbrutsen. Die heid is oppakt. Op een dag verdwijnt de heid van Manuela en Alaya spoorloos. Een week lang weten de zussen net wat hun heid is, of hoe het mij hem gaat. Totdat ze jaren dat hij oppakt is. De oerheid schudt zijn werk als vakonger als een bedreiging en had hem gevangen zet. Maandenlang gaat de mem van de famkes dagelijks naar de gevangenis. Maar ze kreeg het heel nog geen informatie over haar man. We wisten net waar het precies hield en zelfs net of de Davy of dat er nog leven, vertelt Manuela. Wol jet ze pijnlijke, valse geruchten dat haar heid geld zo wit was te hebben. Maar dat sloeg nergens op. We hielden net eens geld. Alaya, de oudste zus, wrakselt mij haar leeuwen in deze situatie. Maar hij zei altijd dat dit soort dingen barre kennen als door Jezus volgst. En dat ze hem nooit verloochenen moest, wat er ook baat. Ze gaat verder. Troch vervolging leerst om net vast te houden aan eerste dingen. Op een dag sterven en dan kunst ik niet mij nemen. Dus doe kunst het beste lipje en sterren van Christus, zei de dochter. Als de heid van Manuela en Alaya na een jonge maand eindelijk vrijlitten wordt, maar er net naar zijn gezin weer om. Hij wordt het loon uitzet. Mij een aantal orenvakongers. Pas dagen later zus en familieleden hem voor het eerst weer om, via een videoverbinding. Ze herkennen hem nog maar amper. Hij is 50 kilo gewicht verleend in de gevangenis. En goelend brengen ze alles mij en ander in gebed. En dan kregen de famkes en hem ook een waarschuwing. Jem ben de volgende die het oppakt willen zelen. Vlucht het loon uit, nooit nog kin. Maar slechts een paar kleren in hun rechtpoeden vluchten ze het loon uit, om in een oorloon, ver van Elsnien die ze leef hebben, herenigd te worden met hun heid. En dat weer zo'n bijzonder mooi moment, vertelt Alaya. Maar ook heel moeilijk. We weer weer te keren, maar we weer net meer thuis. Het gezin van Manuela en Alaya keer net weer om naar Nicaragua. Ze hebben een bestaan opgebouwd in het loon waar ze nou waaien. De famkes kennen hij kwallen, maar ze missen hun familie en vrienden. Een blauwe hoopje dat het op een dag mogelijk wijze zal om weer om te keren naar hun familie. Nou, dank God dat ze veilig binnen en dat ze weer een eigen bestaan opgebouwd hebben. Maar bid ik voor de vakgangers in Nicaragua, omdat ze vervolgd worden. Bid voor hen en bid dat ik de famkes op een dag veilig weer om kunnen keren naar Nicaragua. Ja, ik zou zeggen, bid ik voor de mensen gewoon om u heen, om die heen. Blijf daar ook voor bidden, want dat is ook heel belangrijk. Ons Safir, ja, het verhaal over Nicaragua, over de famkes, de zussen Manuela en Alaya. De Exodus Road Band, ze zongen ook noemen Dear Hate.

Kees Kraaij nooit een band, maar ik noem het de Liefdewind. En daarvoor koest jaren naar de Exodus Road Band, maar ik noem het Dear Hate. Ja, dan haak ik nog even een paar agendapuntjes die ik delen wil. Ze komen van onze website rtvnof.nl en onder een kopje agenda. Ik had er een paar uit Hellestiet nog volle meer op, dus zo zei ze, neem daar gewoon eens even een kijkje wat er al eerder dan is. Ik haf er een uit Helle. Op zaterdag 6 juni voert het projectkoor Tikva met enkele muzici de kantate Dank u voor het leven van Johan Bredewoud uit. Tickets hiervoor binnen op Dionne zelf te keep. Volwassenen betaal je zo'n 50 en ben tot en met 12 uur betaal je 1 euro. En projectkoor Tikva zongt onder leiding van Anne Jaap Soldaat. Elsenier is van harte welkom in het wordt houden in de christelijke gereformeerde tjerke, de Sionskerke in Damwoord. Het begint om 11:08 de jongens. De tjerk is om zo'n uur open. Dat is dus zaterdag 6 juni. En dan Iep Kleester organiseert kloostermappen, spreken en zangers gevraagd voor een gelegenheidskoor. Op zaterdag 6 juni en 9 zo'n juni organiseert Iep Kleester in het Brouwhuis aan de Poorthoek 1A in Gerkes Kleester voor de derde keer een kloosterweekend. En het staat in het teken van geschiedenis van de hervormde gemeente. De poort staat tijdens deze 2 dagen weer open voor allerhande activiteiten. In weerwerking met de historische kring van Gerkes Kleester Strobo's is er een lezing over de geschiedenis van de hervormde gemeente van oud omsteen tot op heden. Dat even over Iep en Kleester. Ja, dan. Dat is eigenlijk ook in het kader van een reunie. Had ik ook een berichtje. Oudbewoners die het in de hervormde kerk haar werk en Elsnier die de tastbare herinnering had aan hervormde kerken in Gerkes Kleester Strobo's. Geweest een doop, een blijdenis, trouwen of begrafenis. Worden uitnodigd om te komen naar de reunie in het weekend van 5, 6 en zo'n juni. En deze reunie wordt door Iep en Kleester en Stichting Historische Kring voorbereid en organiseerd. Te kerren willen ze de poort Iep en zetten, saamhorigheid creëren en het delen van een ongekende budgetting van deze bijzondere monumentale plak. En het is ook een opstap naar het 400-jarig bestaan van de hervormde gemeente op zondag in augustus 2029. Ja, dit hele programma kun je lezen op onze website onder het kopje agenda. Nou, volgens mij had ik ze gewoon nog kwart even aandacht voor dat zaterdag 6 juni Stichting Bijbelse Bron een bijzondere toerustingsdag op camping De Houtwiel in Broekstewoord organiseert over het thema Bijbel en seksualiteit, Bijbel en homoseksualiteit. Het thema is vol van genade en waarheid. Spreker Richard Oostrum deelt zijn visie en persoonlijke levensverhaal. Elsenier is daar ik van harte welkom. En de spreker leefde jarenlang in de Amsterdamse gay scene en wie als activist betrokken bij de eerste botenparades. Na een radicale ontmoeting met Jezus Christus veroren zijn leven. En inmiddels is er al 23 jaar getrouwd met zijn vrouw en zet er hem in voor onderwijs en pastorale zorg op het gebied van identiteit en seksualiteit. Tijdens deze toerusting zei zal hij dieper ingaan op de Bijbelse kaders rondom het huwelijk en identiteit, die hij omschreeuwt als vol van genade en vierheid. Dat is dus bij Camping de Houtwiel, Haardwij 54 in Broekstraat. Het programma begint om 10 uur de middag en het eindigt rond ongeveer 3 uur de middag. Dat is dus zaterdag 6 juni en een kwestie voor aanmelden via de website van de stichting De Bijbelse Bron. Dus bijbelsebron.nl. Ja, al deze items en meer kunst uitgebreid waarom lezen ik op onze website rtvnof.nl onder het kopje agenda.
En als je zelf iets hast voor de agenda, kun je altijd een berichtje daar sturen naar agenda@vnof.nl. Heeft het iets voor muziek, dacht ik. Gospelgroep The Gospel Session, nummer Testify to Love.

uit de gospelgroep The Godspell met het nummer Testify to Love. En het psalmproject is jongen al, U bent mijn schild.

0: Ja, doe ik hier even iets mis. Hij sprong even naar een oornoemer. Dit is Rebecca Steenberg met het nummer Indescribable. Ja, Gospel Time op deze 9.31 mei zit er alweer op. Straks naar reclame en journaal, dan neemt Harry Minus het weer van mij over mijn programma Geloven en Beleven. En daarna, tot zo'n oren, is hij er nog maar in oerke hartenklanken. Nee, woordklanken. En dan met een café, maar Jitse schreef gaat dus van zon tot nog een oren. Orenweek is snijden een beetje, hoop ik rond 2 oren wet te wijzen. Hast iets voor dit programma of noemen wat mooi vindt? Stuur daarover een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan kun je dat eventueel ook meenemen in de uitsturing. Ik wens je nog een goeie snijn, God zegen voor de komende weken. En graag ont oren weken. Ontzien.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeeste mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: baarsmazitcomfort.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Noord Terlouw en dit is het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
15: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternijtjerk.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een sto, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
27: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Letjes, de keer wat doe je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
0: Schitterend.
2: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jou mighty dreamen.
3: De pannenkoektrein.
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: Dit is RTV NOF.
6: Mijn no, geloven en beleven.

0: Goedemiddag, Harkers. Welkom in Geloven en Beleven. Van een beetje gaat Dirk Verbeek weer verder met zijn Bijbelstudies.
1: Goedemiddag, luisteraars. Allee weer van harte welkom bij dit uur dat we weer Bijbelstudie hebben over de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Wij kunnen binnenkomen te hoofdstuk 12, vers 7. De vorige keer hebben we het gehoord over dat Paulus vertelde over zijn openbaring die hij gewoon hier, dat hij in het paradijs west is, dat er opnomen was in het paradijs en dat er daar onuitsprekkelijke woorden jet had die de mensen net oorloofd binnen om uit te spreken. Paulus die roemde daar van deze ervaring, maar hij wil het eigenlijk net, maar zijn opponenten, zijn tegensprekers, de superapostelen, de dienstknechten van de Satan daar in de gemeente van Korinthe, die pochen op hun, op hun openbaringen. En Paulus schudt zich hier echt genoodzaakt om het te doen. Maar voor Paulus is het gewoon van, die openbaring heb ik gehoord dat ik in het paradijs west ben. Hij weet niet dat er in het vlees, in het lichaam west is of in de geest. Maar hij zegt, het bouwt alleen een mij op. Ik rin het maar deze dingen te keep. Ik wil dat helemaal net. De dingen die ik vertel, maar de gemeente opbouwen. Nou, Paulus had het dus west in het paradijs. Maar dan staat er in vers 1, en ik hoop het jou de Bijbel er weer bij hebben. In vers 1, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Dus die openbaring die er gewoon had en de openbaringen, hij had meerdere openbaringen gewoon, zal lezen we ook in Handelingen 18 vers 9 en 10. Dus die het, en de Heere zei s'nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En dan had er het oer de gemeente van Korinthe, staat Korinthe zelf. Dus Paulus had ik meerdere openbaringen nog gehoord. Maar hij zei de alles overtreffende karakter. Dus het alles overtreffende kenmerk van wat er alle je mooi maken had en schoen had. Dat je het over alles hinnen. Nou, als ik moois op het heden naar de boerderij te fiets. Dan zag ik dat alle bjem in het blad komen. Eerst bloeien ze alle jaar. En dan zag je in de berm alle je blom ontsteken. Dan jer je de vogels fluitjen. En dan komt alles op uit de groenwaai. Alles, rappels die zetten binnen. En de mais komt op. En dan denk ik, het lijkt wel een soort paradijs wat ik erin riet. Wat is het schitterend. Wat kan die schepping zo mooi wezen. Maar in het paradijs overtreft het alles. Het jeet al uw verwachtingen te boven. Zo spreekt Paulus ervan. En hij zei, omdat ik dat schoen heb. En het gevaar daarbij is dat ik hoogmoedig word. Dat ik me net verhef. Dat er hoogmoedig wordt. En daarom had er een doorn in het vlees kregen. Hoogmoed. Nou, de Heere haat hoogmoed. God roept dus altijd daar om u te verootmoedigen. Maar het is extra dat wij alles hebben. En dat zeggen we ook in Nederland. Dat we alles hebben. En we hebben God eigenlijk net nodig. Want wij kennen u zelf heel goed redden. We hadden je zo best. Maar we zeggen wel ook in Nederland. Dat een hielpen te misken. Van het geloof. Niks meer weten willen. En van God niks meer weten willen. En dat de kerken, sommige kerken gewoon leeg rennen. En dan zie je van wat er in de mens zit. Wat de mens gedoerd had, je hebt er van God over. En als de mens het slecht had, dan kon je weer naar de Heerta. Als het oorlog wordt, zeiden ze wel eens, dan zit de kerken weer vol. Dan had ze God weer nodig. Maar zo ben wij mensen. Zo zitten wij in mekaar. Dat mogen we erkennen. En Paulus jouw het oor van, ik ga het alle je mooi maken, ik ga het alle je schoen, maar opdat ik net hoogmoedig word, me net verhef boven ek, boven orenmeesken, van die dat net mooi maken ha. Hij zei, daarom ga ik een doorn in het vlees krijgen. Nou, had ik op een boerderij, of jij hem zelf, had ik alle je wel eens gewoon een doorn in het vlees, een splinter in de vinger. Had je dat hebben, dan tijdens het werk is het nog maar lastig, want alle keren vernim je dat weer. Vernim je die splinter weer, die zit er. En je gaat gauw naar huis en je pakt een hulle en je haalt dat ding eruit. Tenminste, dat het wel. Soms wil het net, maar meestal ziet het wel goed. En dan ben je dat ding weer kwijt en dan ben je blij dat je dat ding weer kwijt binnen. Maar wat krijgt hij door een west is, dat weten we net. Ik kan wijzen dat Paulus een erg ziekte gewoon had, dat wordt wel beweerd. Het zei ze wel, maar we weten het gewoon net. Maar we weten wel dat hij ten tijde dat er deze brief schreef, dat hij die al 14 jaar lang gewoon had. Hij had al 14 jaar lang met dat ding, met die moeite en die pine omrond. Maar hij zei het, het is als een engel van Satan die mij met vuisten slaat opdat ik mij niet zou verheffen. Een engel van Satan, dus een demon van Satan eigenlijk, die het hem met vuisten slaat. En het hier altijd maar terug. Dus God kan ook boze geesten, demonen, broeken om ons lieds te horen. Zullen we net hoogmoedig worden, u verheffen boven oren mensen. En ja, ik ga zelf altijd de pruttepine in een reg gewoon. En in het begin dan strijden je het in, dan wil je dat graag oerhaven. Maar het is bij mij net oergien. En er zijn tijden dat het goed is en tijden dat het weer minder wordt. Maar het had me wel heel dicht bij de Heer gebracht. En ik denk ook dat wij dat al hier erkennen moeten, dat wij ja, ons moeiten en ons pijnen in het leven hebben. En als het nou altijd ontsteert door een demon of net of een boze geest, dat weet ik net, Paulus omschrijft het hier zo, maar God liet het wel ta in ons leven. En als we dat weten, dat God het in ons leven ta liet, en we accepteren dat, dan wordt die doorn echt draaglijk. Dan wordt die moeite en pijnen echt verdraaglijk. Want dan weten we, God keurt dit goed. God liet dit ta in je leven. En het had een doel. Het had het doel om mij dichter bij de Heere te brengen. En dat is juist zo mooi. Dat je dat er dicht bij de Heere blijft. De Heere kent ons hart. De Heere weet van ons gevaren. Hoe wij mensen in onder steken. En hij weet ook wat we nodig hebben om bij hem te blijven. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dus het gevaar zit erin dat er ja, zich boven de oormeesken vielt. Dan even bij vers 8. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij mij zou weggaan. Dus dat hij, die engel van Satan, bij mij weg zou gaan. Drie keer had er God smeekt. Heren, wil jou het voortnemen? Wil jou hem voortnemen? Maar na de derde keer antwoordde de Heer hem. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Maar horen we, mijn kracht, die ik die jou van alle dagen, dat door die doorn dragen mast, die pine dragen mast, zal ik die kracht Jan. Het zal die net ontbreken om kracht om het alle dagen te dragen. Wat is dat prachtig mooi. God jouwt kracht naar kruis. Naar de moeilijkheden die wij ervaren, jouwt hij kracht. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wij mensen denken vaak dat we het zelf wel kennen en dat we Gods kracht net nedig gaan. Maar juist als we zwak binnen, dan zorgen we ook dat Gods kracht te ontplooien komt. Dat God zijn kracht exilit in ons leven, in de zwakheid. Paulus, ja, hoe zwak is er eigenlijk net? En toch al die moeilijkheden die het er mee maken had, zorgen we de kracht van de Heer Jezus Christus in hem. En zo wordt het volbracht. Zo wordt Paulus zijn loop ook volbracht. Als evangelist, als apostel. Het was volbracht. Zo moeten we ook weten dat in uw zwakheid de kracht van God volbracht wordt. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Paulus roemt in de zwakheden. Wij willen de zwakheden graag kwijt. Maar hij roemt erin, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Nou zit er in Johannes 14... Even zien welke tekst dat weer. Johannes 14 vers 23 is dit. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus zowel de heid als de zoon en de Heilige Geest zullen bij hem intrek nemen. Die bin in us. En hoe dat precies weet, daar wij geen verstand van. Maar het is een belofte. Als iemand mij lief heeft. In 1 Korintiërs 16 staat, als iemand mij niet lief heeft, is vervloekt. En dan wordt er mooi bedoeld van, als hij een Gods geboden in acht neemt, dan dat is degene die God lief had. Maar iemand die Gods geboden net in acht neemt en net gehoorzaam is, die is vervloekt, staat er. Nou, dat is het, maar het jouwt wel degelijk het grote verschil om wat je God lief hebben of wat je God net lief hebben. Je kunt wel zeggen, God is liefde en God tolereert alles en het komt al even goed. Nee, zo zit het net. Wij worden acht om God te gehoorzamen. En wij willen van u dus hart niks liever dan om God en de Heer Jezus te behagen. Omdat hij zoveel voor u dienen had. Omdat hij u het eeuwige leven joen had. En dat is zo prachtig mooi. Dus God wint het zelf in u. En ik realiseer me altijd van, als ik pijn hou, ja, maar God is erbij. Die almachtige God, die is in mij. Die het alle macht had, omdat hij in één keer oerwijzer litten is in mij. Nee, hij steert het dan dat het in mij is. Oké, dank u wel, Heer. Dank u wel. Dat jou me dit jouwe en dat jou tot jouw doel komen in mij. En dan accepteer je dat en dan kun je in alle rust verder. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. Nou, het wordt wel helemaal. Daarom, Paulus, die viert een behagen. Hij voelt het goed dat het behaagt hem dat er zwakheden had. En dat er moeilijkheden ervaart alle jaar. Nou, wij mensen, wij willen graag uw zwakheden kwijt. En dus dan neemt er een aantal dingen op. In smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil. Willen wij graag smadelijk behandeld worden? Willen wij graag dat er moeilijkheden in ons leven komen? Dat we vervolgd worden? Dat we in benauwdheid leven? Wij streven erom om zelf te ontplooien. Om het voortreffelijk te hebben. Om een paradijs hier op aarde te maken van jezelf weg. En Paulus zit heel oors in het leven. Hij zegt juist deze dingen. Dat ik die maatje smadelijke behandelingen. Nou, Christus, die kreeg echt heel wat naar de holle. Waar ik smadelijk behandeld, ze spotten met hem. En neden. Nou, wat had de Heer Jezus ik een need mooi maken. Ze woonden op een gegeven moment woonden ze bij steenigie. En vervolgingen, ze hebben vervolgd. In benauwdheden. Hoe vaak het Paulus ik net benauwdheden mooi maken. Dat je het misschien net mee zit zuggen. Maar dat je altijd weet de kracht van Christus is bij me. Maar hij had er natuurlijk een reden voor. Hij leeft net voor hemzelf. Zouden wij mensen vaak voor uzelf lezen. Want er staat achteraan. Om Christus wil. Om de wil van de Heer. Zodat de kracht van Christus naar boeten te komt in ons leven. Zodat wij een levende getuige binnen van de kracht van de Heer Jezus Christus. En van de Heer Jezus Christus zelf natuurlijk. Wat is dat belangrijk? Dus Paulus wil allerlei moeilijkheden wil er aanvaarden. Het behaagt hem. Want hij zegt, als ik zo zwak ben,

Christus juist naar voren. En is het net zo in ons leven, dat wij het moeilijk hebben, op de moeilijkste momenten als gelovigen in ons leven, dat we juist dan de Heere ervaren? Is het net zo bij de vervolgde christenen, die het mooi maatje, dat zij in die moeilijkheden Christus ervaren? Is het net zo die mensen, die gelovigen, die in de gevangenis zitten, dat ze juist daar, in de donkste cel, het meeste nabijheid van Christus ervaren? En dan kun je ervan getuigen, dan kunnen oren mensen dat zien. Hij zei dan ook, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan wil Christus verkondigen. Hoe vaak zullen we in ons leven net als christenen in de kerken en jood en die, wij willen zoen wezen. Hoeveel mensen binden net bezig met zoen? Juster, hier een bladje, een reclamebladje over een gezondheidswinkel. Nou, allerlei producten, hartstikke duur. En mensen trapen er al hier in van, ja, ik wil gezond wezen. En natuurlijk moet je ook best dan om gezond te wezen. Maar er worden een hele putte van die supplementen verkocht. Ja, die misschien helemaal niks bijdragen. Dat wordt om je verzinnen. En je bent er samen bezig. En je wil geen moeilijkheden ervaren. Maar juist in die moeite en in die pijnen komt de kracht van de Heer Jezus naar boven. En daarom zegt Paulus, daarom heb ik een behagen in zwakheden. En ik denk dat wij ook zo meer leven moeten, net voor uzelf, net voor uw eigen dwan en litten, voor uw zelfontplooiing, en dat we genieten mooi en vertikken het al je wat. Ja, tuurlijk mooi genieten, maar dat is een gave van God. Ondanks alle moeilijkheden kun je genieten. Maar om de Heer Jezus zien te litten, als sterren, de schien in het zustere wereld. Dat is zo belangrijk. Ik ben door te roemen dwaas geworden, zei Paulus. Hij woer helemaal niet roemen. Hij had roemd in het vorige hoofdstuk 11. Want, ja, hij zei het, zijn zij Hebreeën, ik ook. Zijn zij Israëlieten, ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham, ik ook. En neemt er al hier op wat er zelf ik al hier mooi maken had. Maar hij zei, dat wil ik helemaal net. Ik wil net roemen dat ik steniger ben. En dat ik de 5 keer de 40 min 1 slagen. Dat wil ik hem helemaal net. Maar belesteren, daar wil ik het helemaal net over vertellen. Want dan jeet het om mezelf. Nee, het moet over de Heer Jezus gaan. En over de heid. Daar wil ik van verkondigen. Maar hij zei, jem heb je dat genoodzaakt. Jem heb je dat gedwongen. Ik moest wel. Omdat die superapostelen, die dienaren van Satan, die zich voordogen als een engel van het licht, omdat die hem zo beïnvloeden hebben en die het altijd maar met openbaringen komen en visioenen. Maar die binnen net van God, die ben van de oren komt. En dat er, Jim Corinthians, Jim had daarin lood. En nu wat ik mezelf verdedig, en ik wil dat helemaal net. Hij zei van, ja, ik ben er te dwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. In plaats van dat ze Paulus accepteerden als apostel van Christus, ja, wiezen ze hem aan. Ze wiezen zijn gezag aan, terwijl hij de volmacht hier van de Heer, om juist discipel te wijzen, om het evangelie te verkondigen. Maar ze wees hem al, maar hij zou hem onbevelen worden, maar hem heen mij onnemen matten, dat hij volle beter was. Maar ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De apostelen bij uitstek had dat ik al jeder hoorn in hoofdstuk 11 vers 5. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. Dat ben dus de superiore apostelen die welsprekend binnen, die er goed uitzoeken, die het aanbevelingsbrieven hebben. En ja, die het zo opnomen binnen daar in de gemeente van Korinthe. Hij zegt, ik ben helemaal niks minder west. Hoewel ik niets ben, staat er achteraan. Dat betekent, ik ben in eigen ergen echt niks. En in eigen kracht ben ik niks. Maar misschien zou het er echt wel die valse apostelen, zou het er die naai van, ja jongens, je zei ze dat ik niks ben. Die superapostelen, die zei ze van Paulus, die had geen verschijning. Kan het goed spreken, wat voor man is dat nou? Dat is geen apostel van de Heer. Die zei ze van, hoewel ik niets ben. Natuurlijk, wij mensen binnen uit uzelf echt niks.

zien. Maar Paulus die zegt ook net, ja, die al die mishandelingen hier er mij maken, vreselijk. Dus hij zal er echt mal uitzien, denk ik. Maar menen wij nog dat wij zelf iets binnen? Hoe durven we dat te zeggen? Wij krijgen elke morgen, steen we op en krijgen we de adem van de Heer weer en dan mogen we weer terugleven een dag. Het is bij de gratie van God, het is puur genade. Als God dus adem inhoudt, dan ben we daar. Wij menen vaak dat we zo voortreffelijk binnen en dat wij het wel even zullen. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Oh, wij moeten net hoogmoedig wezen. Wij moeten beseffen dat we elke minuut, elke seconde, net zonder de Heer kennen, afhankelijk binnen van Hem. Ik de ongelovigen leven uit genade, uit de gunst van God. Maar ze beseffen het totaal net. Nee, een mens is hoogmoedig in zichzelf. Wij kunnen u zelf voorherden. Wij binnen toch de evolutie ontstien. Wij moeten u zelf ontplooien. Wij moeten alles draait om uzelf. Maar oh, als je ziek wordt, hoe het zie je dat je en ontdekken je, oh wat wie het mooi dat ik altijd zo geweest ben. En je kent van het ene moment op het andere moment ziek worden. Je kent van het ene moment op het andere moment een bericht krijgen dat je kanker had. Je kent van het ene moment omvallen op het andere moment dat je met de fiets omvallen, dat je met een hol op een street te vallen en dat je daar binnen. Wat menen wij wel net? Ik zeg dat de titel weer op zit en we draaien nou eerst een lied.

0: Voor het lied heb Paulus ik zei van ik ben niks. Ik ben niks. En hij had er verder van de tekenen van apostel zijn onder u verricht. En al mijn volharding in tekenen, wonderen en krachten. Hij zei, de tekenen dat ik een apostel ben, dat had hij hem, dat hij hem zien in de gemeente van Korinthe. En dan kon ik even naar Handelingen hoofdstuk 2, dat ik onderbouwd word, dat ik de Heer Jezus onwezen is door God, door tekenen en wonderen. En dan lees ik uit Handelingen 2 vers 22. Het is de preek van Petrus op de Pinksterdij. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Dus God had de Heer Jezus onwezen door krachten, wonderen en tekenen. En zij is ook mooi de discipelen, mooi de apostelen. God had ook de apostelen onwezen, terwijl ze wonderen en tekenen wonderen en tekenen en krachten dienen. Dus Paulus had dat zelf mooi maken en de Korintiërs had dat zien. Zijn onder u verricht in al mijn volharding. Oh, wat die Paulus een volharding nedig. Wat had er net al je mooi maken, ek in die oren gemeenten. Ik neem de krijgt al de 5 keer 40 min 1 slagen. Hij had schipbreuk leden. Hij is stenen gevaren. Hij had in de gevangenissen zitten. Ze hem slijn. Ze hem vervolgen. Vreselijke dingen had er mooi maken. Wat had er een volharding neder gewoon ek van de Korintiërs. Troch hun tegenstand. Notabene in de gemeente die hij zelf opricht had, de gemeente in de stad Korinthe, ze wezen hem, oh, hoe triest, een gezant van Christus, met aanwezen. Ik denk zelf bij mezelf, ik wel eens van, ik als voorganger, als ouderling of oudste van de gemeente, en je belly in op wat je komen kennen om een bezoekje te brengen. En natuurlijk kan het een keer voorkomen dat je net kennen, maar dat het regelmatig voorkomt, dat je dan net daarin litten worden. Daar zei Paulus echt van, of ik weet precies waar het zo zit in de Bijbel, van ja, dan komt het namen van de Heer. Dus als ze die afwezen, wezen ze dan maar de Heer Jezus af. Maar mensen stonden hier de tijd niet meer bestil. Je bent een gezant van Christus. Zo wie Paulus hier echt een gezant. En ja, hij moest in zijn volharding, moest er, ja, daar leven daar in Korinthe. Want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan alleen hierin dat ik zelf u niet tot last geweest ben. Vergeef me dit onrecht. Dus Paulus had krekse optreden in de gemeente van Korinthe, als in al die oren gemeenten in Azië, in Galatië, Macedonië. Dan alleen het verschil is dat er hun hier in Korinthe net te lijst west is. Hij had dus voor zijn eigen inkomen had er tenten maken wie er leerlooier. En hij had er ook voor zijn medewerkers zorgen. Dus hij had net een beroep dingen om een vergoeding ervoor te vregen van de gemeente van Korinthe. En die dwaalapostelen, die superapostelen, die dienen dat wel, want er staat in hoofdstuk 11 vers 20, want u verdraagt het als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Dat leerden ze al je gebeuren in Korinthe. Dat kon ze verneren van die schijn van die superapostelen. En ja, Paulus is heel hoog. Hij zei van, ik wil dit net. En misschien had die mensen daar in Korinthe dat wel als onrecht zien. Tenminste, ik die schijnapostelen. Misschien had die dat bericht wel in de gemeentelijn. En misschien laat ik wel in die cultuur dat als je iets dient, dat er een vergoeding ten oor stier. En dat Paulus het dan net accepteert. Ja, dat zien ze dan als onrecht. Van, je wil graag iets mooi delen, maar Paulus accepteert het net. Maar Paulus deed dit omdat er net voordat er door deze dingen, dat het evangelie een hindernis, dat er een hindernis opwerpte voor het evangelie. Dan woerde het. En wie voor hem ik een roem om het op deze manier te doen. Hij woer ze geen last op lezen. En hij beargumenteert dat eigenlijk ek. Vergeef me dit onrecht, zei er. Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen en ik zal u niet tot last zijn. Dus Paulus had al 2 keer in de gemeente West en nu is er van plan na deze 3e brief om nog een keer in de gemeente van Korinthe te komen. En hij zei, ik zal je maar terugnemen. Ik zal ik net dan je te last wezen. Wat is er trouwens verschrikkelijk als er volgongers binnen diet om het geld voorganger binnen. Zo zeggen we ek, bijvoorbeeld in Amerika, en in Nederland is ek, ik haar kwartlen jettek van Maasbach, dat die een hele putte geld probeerde te krijgen van de gelovigen. En daar willen dan weer grote gebouwen van maken en misschien dure auto's van kocht. Ik weet het al je net. Dat zie je vaak bij die genezingsdiensten, ek, dat er een hele putte hameren we het op collecten om het geld binnen te krijgen. De mensen willen zichzelf verrieken ten opzichte, ten nadele van de gelovigen. En dan hielp het de mensen een trapje daarin. Maar Paulus zei het net te wezen. Hij zei het van, ik zoek namelijk niet het uwe, maar uzelf. Het jit hem net om gaven, inkomsten van de Corinthiërs te hebben? Nee, het jit hem onder Corinthiërs zelf, om het hart van de Corinthiërs, dat die mensen dat geloof komen binnen en dat ze groeien in geloof en dat ze steeds meer richt worden op de Heer. Hij heel jeder zijn, ik wil u stellen tot een reine maagd voor Christus. Een reine maagd, daar wie er mee bezig. Dat is zijn doel. Dus dat er een voorganger alleen maar uit is op geld en hij niks jouwt om de kudde, dat er dan net in geïnteresseerd is. Dat als ze hem s'nachts belly, dat er net, dan is ze net thuis. Dat je geen hart van de zaak hebben, dan moet je ernstig afvragen van, is dit wel goed? Het gaat hem om de mens zelf. Zat Christus alles joeg voor de mens. Hij houdt ik aan, de kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Dus als je ouder binnen, dan zorg je, of ouders zorg je voor hun ben. Maar het is net zo dat de ben zorg je maar voor de ouders. Ja, natuurlijk. Als je oud binnen en je kennen het meer, dan is het prachtig mooi. En dan had ik ben ik de taak om de ouders te eren, om voor die ouders dat te wijzen, om hun in hun nood te verzien. Dus in dat opzicht is Paulus echt wel goed. Dat staat in een orenbrief. Maar hij houdt hier aan dat het zou te wijzen dat ouders voor de bijen zwargen. En dat je deze schatten dat er door had, Paulus wil geestelijke schatten aan zien bij Jan, want hij schudt zichzelf ek als de heid van de Corinthiërs. De geestelijke heid van de Corinthiërs. En dat zit ik in 1 Korinthe 4. Ik zal het even opzieken in 1 Korinthe 4. Dat hij de heid is in 1 Korinthe 4 vers 14 en 15. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had u 1000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Dus Sasje Paulus hen als zijn geestelijk ben werd er verzwargimat. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Dus Paulus wil zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste van u geven voor uw zielen. Geheel ten koste geven voor uw zielen. Zodat de Heer Jezus een offer, het offer bracht had op het kruis van Golgotha. Om u mensen te redden, om u te verzoenen met de heid. Zou Paulus, zou jou ik mijn leven van jem hier in de gemeente van Korinthe. Van jem zielen, van jem levens. Ik jou mij helemaal. Ik neem net, ik jou mee. En in Romeinen 12 zit het ook, dat wij ons leven als een offer offeren aan de Heer. Dat het net om u zit. Maar om de Heer Jezus, om de oren mens, om daarvoor te zwargen. Hij zei, ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Dus mijn oren werden van, ja, dan zei het maar zo, wat ik minder geliefd hoor. Maar ik ga hem steeds meer lief, van harte lief, deed je het dan. Maar in de commentaren zit, kan ik een vraagteken achter minder geliefd steen. En dan zit er, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Dus dat verwijtert onder Corinthiërs dat ze hem steeds minder lief hebben, terwijl Paulus ze steeds meer lief kreeg. Maar het zei zo. Dus Paulus zei, nou, als het dan is, ik is, als je minder lief hebben, nou, dan mag het ik zomaar, ik accepteer het. Ik heb je in ieder geval niet belast. Dus ze kinderen niks bezezen dat Paulus hen belast had. Maar listig als ik ben, heb ik u met bedrog gevangen. En dan liet je het vol. Dat Paulus, dan denk ik, ja, Paulus, bist u nou werkelijk Paulus? Hast u de mensen in Korinthe dan nou mooi bedrog bedrogen of gevangen? Maar ze mag het net lezen. Het is een beschuldiging die zij, de gemeente, om Paulus dat, of dat die superapostelen dat van hem zezen. Dat hij listig is en dat hij hun mooi bedrog beetneemt. Want, als we in de volgende vers lezen, dus het, heb ik u soms uitgebuit door iemand van hen die naar u toegestuurd heb? Ik heb Titus aangespoord en de broeders meegezonden. Heeft Titus u soms uitgebuit? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld, in dezelfde voetsporen? Paulus had ze helemaal net mooi bedrog beetpakt. Kijk, als zijn ze van, ja, Paulus is ook best een mooie prater, daar was niks aan, maar achter u regen om, broekstoot Titus en de orenmedewerkers om toch via de collecte het geld binnen te krijgen. Slinkse wegen. Paulus zei, is het helemaal net. Titus had nooit wat van je nemen wollen. En ik die medewerkers, die meesteward had nooit iets van je nemen wollen. Het wie alleen maar voor de collecte van Jeruzalem. En zei Paulus, dan beden ze. Hij zei, hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Dus hadden wij net maar dezelfde geestelijke gezindheid. Hebben we net maar dezelfde geestelijke gezindheid optreden? Titus en zijn medewerkers als Paulus zelf? Denkt u nu weer dat wij ons tegenover u verdedigen? Dus Paulus die denkt eigenlijk van, het liek het eigenlijk wel als wij weer ons verdediging binnen. Maar dat jet het me helemaal niet om, zei Paulus. Wij spreken voor het aangezicht van God in Christus. En dit alles geliefden tot uw opbouw. Wij spreken. Ja, die superapostelen, die dienaren van Satan, die sprutsen ek. Maar die sprutsen net dat God getuige koer van die superapostelen, dat hij ze oorstelt hier. Nee, die had ze net oorstelt, die had God net oorstelt. Maar Paulus, wij spreken voor het aangezicht van God in Christus. Wij zijn samen Christus verboen en wij spreken van Gods aangezicht. Hij is een getuige hoe wij hier optreden in de gemeente, omdat wij hem lief hebben, omdat we hem opbouwen. Wij willen de gemeente juist opbouwen. Daar hebben we het oorstelt, net om oor te breken. Die schijnende apostelen, die winnen de gemeente der ontalbrekken. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. En dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt. Dus Paulus is bang dat als er voor de trenne keer er komt, dat hij de gemeente heel oors ontreft. En nu de verdere blikdek wel van hoe er ze ontreft, denkt. Hij denkt dat er, ja, dat ze nog steeds bezig zijn met ruzies, met afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid, wanorde zullen er zijn. Daar is er zo bang voor, dat nog steeds in de gemeente bezig is. Deze mensen, deze gelovigen in Korinthe, komen uit de wereld bij. Dat hoererij is, dat, ja, je kunt je voorstellen, Korinthe is dezelfde stad als Rotterdam, dat havens en dat allerlei bevolking aanwezig is, alle je culturen en ja, dat zoveel losbandigheid en alles is en hij, die mensen met aan geloof komen en hij is bang dat na zo'n lange periode En na de brieven dat hij komt, dat er zijn wessen ontreffen zullen, dat er niks voor oor is. Nou, wat vier er echt een ruzie in het begin, in Korinthe. En wie twee dracht. Iene zei, ik ben van Paulus, de oren van Christus, de oren van Apollos en de oren van Kefas. Het is nog niks beter worden, zei er. Onvoorstelbaar. En dan kun je denken van, ja, ben al die mensen in de gemeente der van Korinthe nou zo? Nou, dat hoeft misschien net zo te wezen. Maar misschien vol voor een heel groot pad. Of een deel. Paulus had brieven ontvangen. Of een brief ontvangen. Ik meen van een zekere Chloe. Maar vragen dus. Die hij in het eerste brief beantwoordde had. Over de seksualiteit. Over het huwelijk. Over de orde in de gemeente. En meerdere dingen. Het eten van het offervlees. En Paulus had die vragen dus ik al hier beantwoordde. Dus er zullen ook mensen west die het best goed west binnen. Maar hij zei ook van, vrees ik dat bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. En dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt. Want dat tot nog steeds hetzelfde probleem is in de gemeente en het is nog nooit opgelost. Die zedeloosheid, die goddeloosheid. En mensen hebben zich daarnet van afgekeerd. Dan moet er streng optreden. Heel ja, dus moet ik met een roede bij u komen? Dus dan moet er streng optreden in de naam van de Heer Jezus Christus. Staat er ook in hoofdstuk 1, hoofdstuk eerste brief van Paulus, hoofdstuk 5 optreden had. Tien die zoon die het maar de mem van de heid, maar de mem van de vrouw van zijn heid naar bed gingen. En de gemeente die. Ja, die deed er helemaal niks aan. Die laken daarom, die leerden alles gebeuren. Maar Paulus zei van, ik ben net bij hem aanwezig. Maar in de geest ben ik aan je aanwezig. En ik zei, die man, zeg ik boet in de gemeente. En ik jou om oer aan de Satan. Opdat er, ja, dat zijn vlees verleert, maar dat er zelf redden wordt. Dus Paulus moet streng optreden. Nou, Joet, daar zeggen we in kerken dat alles maar goed kan. En alles kan. Er is God is liefde en het komt alle heel veel goed. Maar de Bijbel spreekt er hele oors oor. De Bijbel had het door tucht. Om Gods wil te doen. Om Gods geboden te doen. Om God te behagen. En er zijn zoveel dingen die Joden die al je kennen. Maar dat God een gruwel aan had. Dat God vreselijk vindt. Dat God haat. En dat is net best. Dat is net best. En ja, dan maak je maar optreden in zijn gemeente. Nou, Joden die zetten ze die voor het boetende gemeente als dat dorst. Wat meer stonden we net. God is liefde en het komt alle heel goed. Ja. Maar als je straks van God troon komen te verschijnen, dan heb je verantwoordelijkheid. En dan moet je verantwoordelijkheid van God aanlezen. Ook de voorgangers en de oudsten in alle tijden trouwens van de gemeente. Maar ook verantwoordelijkheid aanlezen van Gods aangezicht straks. En dat God zei, wat hast eigenlijk die in Durk? Hoe hast door de gemeente leid? Hast door wezen op de leefde die ik heb voor de, Heer, voor de gemeente, door de Heer Jezus Christus? En hast dan ik bijbracht wat mijn wil is? Als ik optreden in de gemeente. In de Hebreeënbrief zegt Paulus. Als God die net tuchtigt, bist een bastaard. En op het moment dat tuchten was, is net lekker, is net mooi. Maar het brengt een vreedzame vrucht voor. Dat groeist ervan. Dat is zo belangrijk. Maar we zien het zo weinig meer in deze tijd. Dat wat gebeurt. En Paulus moet dus streng optreden. Als er wegkomt. En dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. En dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben. En zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, de hoererij en de losbandigheid die zij bedreven hebben. Als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. Paulus, die merkt dan dat er te kwad zitten is. Het is een persoonlijke vernedering voor hem. Hij viel zich direct persoonlijk verantwoordelijk voor. Hij is in alles. Ja, de kwatskitten had er faald. Stel je voor, in de gemeente van Korinthe, zo'n bloeiende gemeente wezen. Dan zou de trots van Gods aangezicht komen van. Dit is eruit voortkomen, Heer. Wat mooi verblijd wezen en dankbaar om jou. Maar nou komt er maar de gemeente die er als een reine bruid van Christus voorstellen zal. En het is net een reine bruid. Nou, dan viel je vernederen. En toch God vernedert eigenlijk. En dan zei er dat ik treuren moet. Dat ik verdriet have over velen die vroeger gezondigd hebben. Velen, dus bij velen in de gemeente. Die zich net bekeerd hebben van de onreinheid. En van de hoererij en de losbandigheid. Drie dingen die alle maar de seksuele te maaien hebben. In dit seksueel zondig, steeds maar dit. Zonder bier, toch? Seks te hebben, mooi een oor, boeten het huwelijk om. Die is onrein. En hoererij is alle seksuele handelingen boeten het huwelijk om. Dus ik al je seks, al je samenwinning, is hoererij. Jood en hij hebben dat begrip. Hebben saffer, we huis grenzen, saffolle verlijn. Maar God net. Hoererij in de gemeente. Het volk Israël wordt ook van hoererij beschuldigen. In het Oude Testament, als zij bij God weigeren en als zij de afgoden achterna gingen. Ik dat wie hoererij. Ze gingen bij God wij. Hoererij, alle seks boet natuurlijk. En losbandigheid. Losbandigheid in de gemeente. Los. Ja, betekent los van banden. En daarbij moet ik denken aan. Dat Mozes van de berg Horeb al komt. En dat er iets in geboden die 12 tafels meekregen had. Dan had Aaron het gouden kalf maken. En dan smiet Mozes die 12 tafelen stikken. En dan zei er ook dat Aaron het volk teugeloos maken had. Als een hinder die net meer te sturen is. Aaron had geen leiding doen onder gemeente. Hij had de gemeente alles doen om een afgodsbeeld te maken. Om die als God voor te stellen die hen uit Egypte leid had. Losbandigheid, dat alles maar kin. Dat Gods leiding, de leiding van Gods geest en van zijn wet, hoe wij hier op aarde als gemeente leven moeten. Hoe we hem behagen kennen. Hoe we hem tjenny kennen. Hoe we tot een lucht van de wereld wezen moeten. Als er zoveel losbandigheid bij is, dan is dat net best. Dan is dat vreselijk. Vreselijk. Die zij bedreven hebben. Nou, dan denk ik, ik hoop net dat dat Joet naar die zoveel onder orde is. Stel je voor, en daar wil ik maar eindigen. Als Paulus Joet naar die in jouw gemeente komen zou. Wat zou er daar ontreffen? Zat de Heer Jezus in Openbaringen 2 en Openbaringen 3 door de gemeente tussen de kandelaren wandelt. En hij zei, ik heb voor u, ja, dus dat er van de mooie dingen die goed gingen in de gemeente, die vertelt ervan. Maar ik heb ook tegen u de dingen die verkeerd zijn in de gemeente. En zal maar eens even voorstellen, wat zou Paulus, hij zei dit van de gemeente van Korinthe, maar wat zou er van jouw gemeente, dat jouw bijheren, zezen? Ik wil je alweer heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik wens je hem God zegen. En dan gaan we in een hoofdstuk. En dat hoop ik de volgende keer te behandelen. En dan zullen we weer. We hebben dan de studie oer hebben. De hele Bijbel zit er vol mooi. Dus dat zal ik dan wel weer goed komen. God zegen en tot een oren keer.
1: Nee de onderbreking en het nijs. Ken je hem harkje nee woordklanken. Een oren geestelijke lierten. Besluiten deze uitsturing, mij het leert. Genade zo oneindig groot.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.
12: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
18: Bakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Zolang Bolle-Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het nieuws.
23: Hey,
0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshien.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Nou, bentjes, dik hier wat dan, je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreams.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom in Woordklanken. Ik hoop dat u ook vanavond de nabijheid van de Heer mag waarnemen door de liederen die u hoort. Ik begin deze uitzending met het christelijk mannenkoor Westerlauwers met het lied Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan.

Het lied 977 uit de bundel van Johannes de Heer wordt dit keer gezongen door Ellie en Rickert met een kinderkoor. Heere der Heren.

De christelijk gemengde koren De Lofstem en Vox Humana brengen nu het lied Hosanna in de Hoge.

Johannes de Heer, lied 966. U die mij geschapen hebt, wordt gezongen door Remco Hackert en zijn muziekgroep.

We zitten wat in de hogere regionen van Johannes de Heer vandaag. Nu zitten we op nummer 964, hier in uw heiligdom.

Dit lied staat ook in de opwekkingsbundel. En nu u dit lied gehoord hebt, begrijpt u natuurlijk wel waarom. We gaan verder met een lied waarvan je zou kunnen zeggen dat past echt in deze tijd. Door de nacht van smart en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, zingend liederen van de morgen, nu het nieuwe licht weer gloort. Gezang 459.

U hebt geluisterd naar het programma Waardklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ter afsluiting nog even een kleine impressie van dit mooie instrument, de marimba, even gespeeld door Hendry Westra. Ik wens u nog een hele gezegende zondag toe.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: NofPC, NofPC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC.
7: NOFPC.nl.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum.

0: Peppe.frl Drachten.
1: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
1: Baarsmazitcomfort.nl.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
5: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
4: Sa, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
5: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ja, je hoort even... Alleen, geen gasten, je hoort... Je hoort even een Lietse Pitfest special. Ja, net al in hoe Pitfest, maar we draaien sowieso wel even bands wat er speelt. Het is voor de laatste keer outdoor. Dus ik weet net wat er hoor hier zit te gebeuren. Ja, het koen net meer uit. Het is, ze horen mij op. Dus het is nu de laatste keer. Dus even een liedje, special der oer, even een festival sprutsen. Ik ga ben juster de hele dag even op buizing aan en Bumerockwest. Hartstikke mooi waar, fantastische bands, echt bier, stuk voor stuk, echt bier, supergoed. Ramstein, Van Stein heet het eigenlijk, dat wie een sublieme show, echt. Vuur en vuurwerk en van alles erbij. Wie fantastisch. Ik mocht het de hele dag presenteren. Dat Guy Vierders, hartstikke goed. Dus oer twa hier. Dan zullen we vast wel weer een nieuwe Bumerock krijgen. En dan geven we er gewoon weer voor mij vette bands. Tuurlijk. We zijn begaan even met Gorilla Biscuits van het album Start Today. Hebben wij New Direction en eruit. Komt in 1989. Die speel je dus op Pitfest. Daarna de band Bronze uit Spanje/Zweden. Hele vette heavy metal. Die zangeres Myna Walkure. Echt geweldig. Dus die hebben wel meer filmpjes op YouTube. Werd ze gewoon ekke coveren ze door. Echt een geweldige zangeres gewoon. Wij gaan even alvast ek naar oren wieken. Want dan spielt Flotsam en Jetsam in de neushoorn. Ze zullen vast ek dit na je noemen dan Rats in a Temple. Danai Admoran, want die mij het voorprogramma doen. Inner Me van het nieuwe album We Fight Back. We hadden hier last nog even in de studio over zelf. Maar dit mag gewoon even draaien worden. Dus Flotsam en Jetsam, Rats in the Temple.

0: Ja, ja. Inner Me van Moran. Van het album We Fight Back. En ja, die zesde verste oren wieken. Ik wil dwan. Volgens mij ben jouw achtende dwarn. Je hebt een oren wieken. Ja, sneu. Dan flotsen en jetsen. En Ad Moran, even nog flotsen en jetsen trouwens. 28 augustus. Dan komt het nieuwe album ek uit. Rats in a Temple heet dat album ek. Dus even terzijde. We krijgen aanstaan even twee bandjes die orenbieken, dus een pitfest stenen. Ja, een band ja, die is wel heel vaak Utelkoor West en daarmee Bijlkoor. En nou ja, er is ook nog maar één origineel lid. Dat is Harley Flanagan. En dan hebben we natuurlijk oer Cro-Max. Van mij, ja, ik zin er nooit jongen. Maar het is gewoon hele vette New York crossover. Hardcore. Ja, heel erg. Hardcore eigenlijk. Maar het is gewoon wel vet. En het is sowieso vet dat ze gewoon ik op Pitfest stenen. Daarna de band Gamma Bomb uit Engeland. Bij heerlijke trash metal. Ze bestaan al vanaf 2012. Dus draaien al even mee. We draaien een nummer van hun laatste verlengd album Bats. Daar draaien wij Speed Funeral even van. Maar eerst de Tour Up van Cro-Max.
1: Do you know that bad girls go to hell?

Ja, ja. Heerlijke trash uit Engeland, Ierland. Gamma Bomb, Speed Funeral, daarvoor Chromax met nummerke Tour Up. Dus staan allebei op Pitfest. Ik geloof dat Marcus de Sobershow ik heen geeft. Dus ja, Marcus, check deze bands. Dus ja, gewoon lekker trash. Bijna het op het jaloeren, dus aan de luisterplaat. Eerst even ben er nog netjes. Ja, ik ga een PF Fineken. Charlie Binante, dat is de drummer natuurlijk van Anthrax. Maar hij drumt dus eigenlijk bij Pantera. En hij zit in ja, komt er gewoon echt nieuw materiaal uit. Ik bedoel, hij zei het zelf, ik ken het wel. En hij wil gewoon mij Rex en Phil wil er gewoon nieuw materiaal uitbrengen. Ja, hun vregen om gewoon mij op tour te gaan natuurlijk. Maar hij wil gewoon echt een album mij uitbrengen. Ja, ik weet net dat het wel zo slim is. Ja. Er is echt nog helemaal niks daar zijn verder, maar ja, lid het gewurren vind ik. Bedoel, die albums die ze al hadden, die ben gewoon super vet. Dus, nog een eindje, 6 Feet Under, ja, krijgt een nieuwe plaat uit. Maar ze hebben inmiddels echt alweer afscheidnaam van hun drummer Marco Petruzzella. En, die is eruit in Rustin Gross. En die kippen onder oren van Master. Die erbij kan. Dus even een drummerswissel bij 6 Feet Under. Ja, en er wie echt nog wat nice over Dio. De weduwe van Ronnie James Dio. Ja, die is bezig om weer een band te farmen en dan iets met achtergrondvideo's. Gewoon met de oude bandleden van Dio. En ze weten net hoe de band eigenlijk heette, maar Dio Disciples of zoiets. Of Dio and the Disciples. Maar ja, de nieuwe line-up die werd door Simon Wright op drums. En Bjorn Engelen op een bas, Scott Warren op een keyboards en 12 vocalisten. Er echt nog bij Oney Logan van Lynch Mob en Robin McCauley. Die had de song in de Michael Schenker band. En op een gitaar komt er echt nog bij Rowan Robertson. Ja. Dat is best iets, ja, zitten we erop te wachten, zei iets. Ja, ik weet het net. Voor de echte diehard fans, ja, het zou wel leuk zijn. Maar ja, het is in ieder geval net dat ze mij hologram doen en AI. Of ze doen het nog wel gewoon mijn fotoscherms. Nou ja, dan clear. Want dat je mijn hologram en AI beginnen, nou, dan ben ik gauw oorhekken. Dat win de nijtjes. Straks Lusterplaat, die speelt het op Pitfest. Ter ziele uit Friesland. We draaien een noemelijke Losing the Will to Drown. En die komt van een split hour met doden bezweerder. A Bestial Hole in the Falling Dusk. Ja, denk ik. Ja, zoiets. Maar ja, maak het ook niks uit. Wij draaien het nummer. Ja, Losing the Will to Drown. Gewoon lekkere. Ja, langzame doom, sludge. Oltas had altijd ook wel eens mij hun voorbest. Dus dat wordt de lusterplaat voor deze week. Daarna de band voor de nekkenbrekker Band Omens. Een Amerikaanse metalcore band uit Richmond. En die had een
nieuwe plaat uit die dit nummer had al eens een keer eens aan de draai. Volgens mij The Death of Peace of Mind. Het nummer Artificial Suicide. Die wil Rosie als nekkenbrekker haar. Dus ja, Rosie's wil is wet. Dus dat doen we gewoon. Maar eerst veel plezier. Mij de lusterplaat. Ter ziele.

Ja, ja. Artificial Suicide van Bad Omens. Dat wie voor deze week. De nekkenbrekker. Dus hartstikke bedankt, Rosie. En ja, daarvoor ter ziele. Losing the will to drown. Even Shin, ja. We krijgen aansen nog twee noemers misschien. Gooi ik er nog wel even een noemerke bij. Dat weet ik net hoe dat aansen met de tijd komt. Want ja, wat tijd zat eigenlijk. Nou ja, maakt het verder helemaal niks. We krijgen sowieso aansen nieuwe band die ik ontdekte. Saboteur. Dat is een Noorse speed en heavy metal band uit Bergen. Het is opgericht in 2024 door bassist en vocalist Rasmus Tensapfulden Strömberg en gitarist Andreas Remmen. En het, ja, het is hele vette. Ja, old school. Ja, heavy metal, punk. Er zit wat black metal stijl in. Het is, ja, het is gewoon grandioos. Een nice plaat. Eerste Aktion. Dat betekent eigenlijk eerste actie. Die is 8 mei is die al uitkwam. En ik had hem al besteld. Ik hoop hem over 12 weken te krijgen. En dan maak ik er even een filmpje van. Want dit is gewoon, ja, dit is gewoon zo vet. Gewoon echt geweldig. Dus wij jaren aan het noemer Jefnet met Jordan van Saboteur. Daarna een nieuwe Gauk. Dat is death metal uit ik het noemen wegen uit Coolbotten. En daar ga ik dit hier beginnen. Maar net al in om dat door de bossen heen te gaan. Maar ik ga nu echt naar Hellbotten te. En daar speelt deze band. Death metal band. En die krijgt een nieuwe EP uit. Pure Death Fuck. En daar draaien wij het noemer Maggot Eyes van Ek Echt Bier. Een super band. Je zoek ik echt weer naar uit om dit te zien. We gaan krijgen nog wel even tijd. Oer, ik wou jem als ik doch oer wieken, doch ik een Into the Grave special en nou wou ik hier eigenlijk even twee gasten ha die echte Into the Grave festivals gangers wijzen. Wel, we binnen. Ja, het legt gewoon een jongen en een vrouwke. Maar ja, twee vrouwkes maken mij ik helemaal niks uit. Of twee, nou ja, ik maak je er even een filmpje van. En ja, ik maak je er dan, ja, als we meer krijgen, dan, ja, dan maak ik er een soort loterij van vanzelf. Jim krijgt er sowieso ook even een t-shirtje en alles. Dus dat komt al je wel goed. Maar dat lijkt mij leuk om gewoon, ja, mijn twee die hard Into the Grave Festival gangers, ja, hier gewoon even om tafel te zitten en gewoon over de metal zetten keuvelen. En jij haar natuurlijk dan eigenlijk ik jij mij dan ik noemen zo'n leverie van wat jij dan gewoon ik graag jaren willen natuurlijk. Begin eruit mijn Saboteur van het ja, debuut Eerste Aktion Jefnet met Jordan en daarna de band Gauk Maggot Eyes van het album Pure Death Fuck. Ik zou deze jem hier mij wel weer in het tweede uur.

0: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus, time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: NOF PC.
14: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: NOF PC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
16: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
16: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
17: WOQS.nl.
18: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
19: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
17: WOQS.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.

0: Postma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
8: Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
7: Zo, en clear. Nou heb ik net meer bieten.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
9: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeester mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: Ja, ja, we zijn het tweede uur. We hebben gaan met twee bands die sowieso op Pitfest staan. Ja, Venom. Ja, nou ja, alleen Kronos dan, mijn band. En ja, Voivod. Venom, ja, ik ga ze ooit eens een keer eens in originele line-up zien. 1994, wie dat volgens mij op Waterrock, dat wie gewoon super. Maar ik zeg die poster van Pitfest en die act, nou ja, in het logo verwerkt van het album Welcome to Hell. En ik denk dat ze misschien dat ze dat hele album dan wel integraal spelen in, want dat album bestaat al ja, dit jaar 44 hier. En dat is natuurlijk verplichte kost om in de kast te gaan. Ik haal hem op LP. En die van Voivod, die dus ik op Pitfest in. Het nummer Ripping Headaches van het album Roar. Die ga je kijken. Het is een geweldige, geweldige band. Ja, het is een rol, een hele vreemde eend in de bijt. Want ja, het is al wat experimenteel. En ja, voor die tijd. Ik bedoel, ja, ze bestaan al vanaf 1989. Dus ja, dat album komt alweer in 1986. Dat, ja, het is gewoon, ja, het is gewoon een hele vreemde band, maar wel heel vet. Ja, krijg je dan even een concertagenda en natuurlijk nog wat meer bandjes die uiteraard op Pitfest staan. Nog een nieuw nummerke, maar we krijgen eerst de
1: dikke prima schijf.
0: En Henk die kwam met de band Silosis on. Die had een nieuw album, The New Flesh. Wij draaien het nummer Lacerations, als ik het zo goed uitspreek. En ik gerde dat nummer en ik dacht van, wow, dit is wel aardig, aardig. Morbid Angel invloeden vond ik het wel wat ha, maar desalniettemin wel ja, gewoon heel vet. Silosis, ja, bedankt Henk. Dan een nieuw nummer van Propane. Uncle Sam Wants You van het album Stone Cold Anger.

Ja, ja. Nije Propane. 15 mei in de Utkaan. Stone Cold Anger. En wij draaien het noemerke Uncle Sam Wants You. Ja, luister je maar goed naar de tekst. Succes. Dus als er brieven komen onder de jeugd van het leger, dan, nou ja. Ik zal er verder net zo volgen, zeggen, maar luister je maar goed naar deze tekst dan. Daar haak ik het even bij. En Propane staat natuurlijk ook op Pitfest. Dus dat werd wel lekker. Ik ga zeker wel een peker zien. Een heel goede live band. Echt weer. Ze draaien ook al vanuit de jaren 90 al mei. Dus ja. Wij krijgen als een de Eddie Metal Heart. Ja, Eddie, die neemt dus even mij naar Zwitserland deze keer. Uit Basel komt er de band Han. En ze maakt je black metal. Er is net zo volle oer bekend eigenlijk, zeg. Drie albums uitbracht. En ja, dat is het eigenlijk ook wel een beetje. Het is wel heel vet, ja. Maar ik kon het echt net. Het is een vierkappige band. Het is, ja. Het is gewoon, ja, lekkere black metal. Eddie, daar is het weer mooi uit, zoals jongen. Daarna gaan we even naar Mexico. Dan zijn we denken, oeh, Mexico, nu komt er bij mij de band Brujero. Nee. Die is die net op Pitfest. Maar de band Exides. Dat is een, ja, vroeger wien ze wat hardcore punk. Nu ben ze wat speed trash. Punk. Ja, die steen vol op Pitfest. Ja, gewoon heerlijke, lekkere muziek. Wij draaien even een nummerke van het nieuwste EP. Die 22 mei onlangs uitkwam is. Ja, noem ik het even. L'Allée de la Cale. Sahiti EP. En het nummer wat we jaren kennen, dat is Diaz de Fisio. En ik hoop dat ik het goed uitspraak. Maar eerst de band Han. Maar het nummer Lost Souls. Dank je wel, Eddie.

Alcides Diaz de Vicio van het album L'Allée de la Cal. Ze staan op Pitfest. Maar er zijn natuurlijk ook nog orenconcertjes. Dus zullen we ze er eens even bij pakken. Want ik wist verleden week ziet Karel van Sculpture. Je bij me en toen ik jette de uitzending weer erom, ik denk, ho, ik ben wat vergeten, de hele concertagenda, maar ja, we zijn zo in gesprek en nou ja, dan vergeet je volgens ding, maar we vergeet hem nou net, dus excuus, 6 juni, Flotsam en Jetsam en Art Moran. In de neus horen 12 juni een Into the Grave afterparty met Death Forever. Dat is een Motorhead coverband. 13 juni Into the Grave afterparty met de band The Mothers. En 17 juni, dan staat, dat is op volop een baas, dan staat Cradle of Filth staat er. Ja, dat wordt wel heel vet, dacht ik. Iduna, 18 juni. Escuela Grind. En in het voorprogramma Spit for the Masses en de band Surf. 9 juli in het Bolwerk Snake. Ja, echte ouderwetse skatepunk van de band Lack Wagon. En ze nemen ook nog een support mee. Ja, festivals. Fjouwer, Vief en 6 juni natuurlijk. Pitfest, mij onder andere Venom, Dark Funeral en Autopsy. Het is in Emmen en het is de laatste outdoor. 5 en 7 juni haast ik nog het South of Heaven Fest. Dat is in Maastricht en de kist voor de allerlaatste keer Sepultura en Megadeth. Shin. Dus ja, wat gaat voor? En 12 trekken en 14 juni, dan is Into the Grave, mijn onder andere Mastodon, Anthrax en The Gathering. En zal je mijn eerste horen al jaren, zie ik eigenlijk even, ja, qua diehard festivalgangers. Jij mij wil een appje sturen, ik doe het ook nog even mijn filmpje. Dus dan kan je hem de naam daar wel onder zetten als je hem hier graag wijzen wil. Je krijgt natuurlijk een t-shirt. En ja, dan hoop ik dat je over een week gewoon twee hele leuke gasten. Dus begin verder met muziek. De allerlaatste voor Juwert. Ja, we zijn nog mei. Dus dan... Het is wel de laatste dag, maar... ja, Deicide. Van het album Legion draaien wij nou deze keer het eerste nummer. Echt zo vet intro. Satan Spawn the Cacodemon. Ja, van het album Legion. Ik haal weer een filmpje op... Facebook zet Jim Kim weer stemmen voor de plaat van de maand juni. Onder andere op Halloween, Keeper of the Seven Keys, Dalian, Nuclear Assault, Game Over en SOD Speak, English or Die. Maar wij genieten nu nog even van Deicide. En daarna een band die op Pitfest zit. Autopsy, maar eerst Deicide, Satan Spawn, the Cocker Demon.

Ah, lekker. Autopsie, maar het nummer Mangled Four Below van het album Ut 2013 bij The Headless Ritual. Daarvoor natuurlijk de plaat van de maand. Deicide, over een week hebben we een nijen in. Dus ja, we hebben nog 10 minuten. We krijgen sowieso nog twee nummers. Een van Dog Funeral. En die staat ook op Pitfest. Dit is een... een hele orde van... Ja, uit de begintijd eigenlijk. In The Sign of the Horns. Van het... nou ja, de EP In The Sign of the Horns. Nu weet ik zo even net meer... hoe oud dat die wie ik zal snel even zien, want ja, yeah. 2000? Nou ja, nee, het is dit is een reissue. Ze komen gewoon van ja, helemaal uit de begintijd waar nu je fjouweren niet onder. Het is nog maar Tim Garrott op zang, dus. En de gitarist daarvan, die heet Black Moon, die heeft onder oren in Necrophobic zitten. En mag ik even denken, ja, Dog Funeral. En dus had hij ook de band Infernal opricht. Die had ik vroeger ooit horen op CD. Simon Forte Beast die plaat. Dit draaien wij het nummer... Branded by Hellfire van. Ja, echt weer gewoon geweldige black metal. Daar geven we de uit. Misschien nog een noemerke erachter om. Maar even zien wat de tijd doet. Maar Jem Jeremij, Orenwieke wil weer. En ik hoop mijn gasten vanzelf voor Into the Grave. En ja, ik zou zeggen. Ahoy. En tot Orenwieke.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: NofPC. NofPC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: NofPC.nl.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Mij Toeke Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
22: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
21: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
22: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarm. Hij regelt alles.
23: WOQS.nl.
24: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
25: Oeh.
24: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
25: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
27: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
23: WOQS.nl.
28: Baken? Zullen we even op een stoel?
29: Baasma zit comfort. Voor een noffelijke

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The Boss Jack.
3: Martin van der Velde.
4: Play more music.
5: Ja, schitterend. Een hele goede avond op deze room. De laatste zondag van de maand mei. Dat jaar 2026. En ja, de maand mei is bijna afgelopen. Dat is een feit. We begonnen vanmorgen natuurlijk nog wel met One Morning in May. Dit is Sundown. Nou, die zon was er wel. Daar lag het hem niet aan.

Ja, ik vind het echt zo'n plaats werkje voor de zondagavond. Dit geluid van Carol Emerald tegenwoordig zingt ze bij ons in de Jordaan. Of zo heet hij Jordan dan. Dit was en die grote hit, A Night Like This. En als je dan de hele dag een beetje van een zon genoten hebt op het water, dan vaar je om deze tijd weer ongeveer naar de haven toe. Met je bootje. En dan kun je meejodelen met...

Ja, dan vang je zo de haven in en dan voelde je nog steeds een hele beat. Je was namelijk de hele dag de kapitein op je eigen scheepje. Was altijd misschien een rubberboot geweest zijn, maar je was erbij. Je was de captain of your ship. Reaperanza en de Dalruns.

0: Ja, flauwekul natuurlijk allemaal. Maar we houden het vandaag niet droog. Er zijn nog steeds op het water en dan vinden we natuurlijk ook...
1: I'm one of gazookas, which hates all palookas, but hates a knee up and square. Why biffs and I bottom and always outruffs them, but none of them gets nowhere. If anyone dares to risk me this, it's pop and it's wham understand. So keep good behavior, that's

0: Any time, Popeye the Sailor Man.
1: Popeye the Sailor Man. Ja, heeft u genoeg spionage gehad? Want die zit in de speech aan in aanbieding, hè? Stop your roaming. Altijd tijdwezen. There's a sailor for the look to... that you look like.

En als de wijn is in de mond, dan zit wijsheid in de kan. Tenminste, dat was een gezegde. Dit was Sailor. Een Sailor's Night on the Town. Maar als die wijsheid in die kan zit, dan hou je het over. Ja, verder ging het jaar zo er al over in de mid-jaren 60. What shall we do with a drunken sailor? Ja, wat moet je ermee? Nou, luister naar huiver.

0: Zo het verhaal van het Wild Sail en de Drunken Rover. Of was het nou net andersom?
1: So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all.
0: Irish Dew. En dat allemaal in het teken van varen, laten varen. We varen richting de eerste metalen, maar we hebben eerst nog even trouwens het geluid van Vets. En die zomer de Vets. Het is Vets Domino en Red Sails in the Sunset.

En met het om de week 9:30 tijd voor onze instrumentatie. We kwamen net tegen natuurlijk Vets Domino met Red Sails in the Sunset. Ja, die zon denk ik weg. Dus dan zien we de maan. Ja, Sail Along. Silvery Moon. Dit is Billy Vaughan, dat is een orkest.

Naast Ramona, een van de grote hits voor de Blue Diamonds, nummer genaamd Little Ship. En dan is het onverkwikkelijk en natuurlijk onverbiddelijk ook tijd voor de nieuwe binnenkomers in de Muziek Express Top 50. Ja, we gaan er rijden. De laatste vijf in deze roemige maand mei. En we komen terecht dan op nummer 13. Boudewijn de Groot, meneer de president. Welterusten.

Ja, in al die 50 jaar is er weinig veranderd eigenlijk. Dus eigenlijk nog een actueel werkje ook deze. Buiten weinig groot. En meneer de president, wel te rusten. Ja, van 13 naar 12 met de

Ja, we blijven wat dagdromen op deze op de zondagavond met nieuw binnenkomers in de Muziek Express Top 50 van mei 1966. En we zijn bezig met de laatste vijf. We troffen dus aan op nummer 12, The Love is Spoonful en Daydream. Schuiven vier plaatsjes verder omhoog. Komen we tegen naar die Engelse formatie van Roger Daltrey, Keith Moon, John Mitchell en Pete Townsend. Dan heb ik het over wie? Juist wie?

0: Lou en Substitute. Nog wat ik heb onderhand van tijd voor. Nou, dat doen we dus eigenlijk niet, want we zitten hier in de tea room. En we bestellen nummer 7. En op die nummer 7, die nieuw binnenkomen, is het geluid worden van Wim Zonneveld. De tea room tango.
1: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tea room tango. Toen ik jou de roze tea room langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la. Dat moet vroeger iets geweest.

je stilstond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tearoom lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

0: Wat kijkt je weer gedwee en je fluistert, jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
2: Een succesvol Wim Sonneveld staat op nummer 7 in onze Muziek Express Top 50 als nieuw binnenkomer. En dan hebben we er nog eentje over. Ik kom nieuw binnen op nummer 4. Dat zijn het duo Simon en Garfunkel. Hun hit genaamd Homeward Bound.

0: Dat waren ze dan weer, alle vijf. Alle vijf, de nieuwe binnenkomers. In onze beruchte en befaamde De Muziek Express Top 50. Ja, en volgende week, dan gaan we gewoon over naar de volgende maand. Dan komen we terecht in de maand juni van het jaar 1966. En dan draaien we dan weer de route hits uit die beroemde maand natuurlijk.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Ja, dus het is weer de allerhoogste tijd. Het is tijd om op te staan. Opstaan en de deur dicht te doen. Ja, wat doe ik bij deze? Maar morgenavond dan ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. Ja, nou, ook morgenavond hebben we natuurlijk een artiest van de week. Tussen de klok van 8 en 10 uur. Daar gaan we helemaal voor zitten met de geluiden van het album genaamd Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de wereld. Dus graag tot morgenavond.
2: Ja.

0: je me nou.
1: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
11: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper J, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
13: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
11: WOQS.nl.
16: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Dit is RTV NOF.
18: My No, New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En we zitten in de 1580ste aflevering. En we gaan beginnen met Siren Song. En dat is gemaakt door Pia.

Ja, wat u zo net hoorde, dat was van Pia, Siren Song. En wie is Pia? Nou, ik heb het even opgezocht. Het is een Zuid-Koreaanse band uit 1998. En ja, meer weet ik er ook niet van. Maar in ieder geval was het leuke muziek. We gaan verder met een nummer van het Aquaria CD 1, track 4. En dat is Song for Guy. En de muziek is van Elton John. En als u het hoort, dan denkt u van ja, dat heb ik meer keren gehoord.

Ik heb nu een album voor me liggen en dat is van een Narada, zijn uitgeverij. Discover Narada. Staat een nummer op, Sand and Water. En dat is van Kostia.

Ja, dit nummer was van Kostia, Sint en Worder. En het is van Konstantin Efimov. En zijn artiestennaam Kostia, makkelijk uit te spreken natuurlijk. Maar we gaan verder met een album Amazon Raindance, CD 1, track 4, Book of Days. Ik heb dit nummer wel eens eerder gedraaid, dacht ik zo uit het hoofd.

Wat u zojuist hoorde, dat was Book of Days. Maar u luistert nog steeds naar het programma Nieuwe Hits, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan verder met Desert Moon. Daar weet ik verder niks van. Ook geen maker. En ook verder waar het vandaan komt. Maar we gaan gewoon luisteren.

Ja, en in deze natuurgeluiden van het nummer Desert Moon gaan we verder met een nummer van Lee Fantas. En de titel van het nummer is Bread of the

En zo hoorde u muziek van Lifantes, The Bride of the Wind. Ja, daar staat ook wel wat natuurgeluiden bij, dierengeluiden. En we gaan verder met een, ja, er zitten geen natuurgeluiden in, maar het is een album en dat is aromatherapie. Dus eigenlijk een soort therapie met geluid, met muziek. En om voor rustgeving enzovoort. De titel daarvan is Hui Ying. Dus ik denk dat het ook een beetje Chinees klinkt.

En zo hoort u muziek van een aromatherapie cd. En daarvan de tweede track. En dat was getiteld Hoi Ying. We gaan verder met een nummer van een album Inner Peace. Track 4. En dat is getiteld Lakshmi. En dat begon heel erg luid. Maar dat heb ik een klein beetje gedempt.

Ja, dit was wel een bijzonder stukje muziek. Lakshmi heet het. We gaan naar een Wales song. En dat is van Christa Michel. En dat is ook meteen het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Want straks dan ben ik het natuurlijk weer.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeester mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
6: Dit is RTV NOF.
8: My No, New.

Welkom terug in het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En we zitten natuurlijk nog steeds in de aflevering 1580 op deze 31ste mei. En we gaan natuurlijk in het tweede uur tracks draaien van het sterrenbeeld. En we zitten in de tweelingen. En track 3 zijn we nu aangeland, Light and Shade. En het is natuurlijk muziek van Simon Cooper.

En zo waren we in het programma met Light en Sjade. Simon Cooper is de maker daarvan en het staat op het album Tweelingen, track 3. En alvorens het volgende nummer gaan laten draaien, gaan we eerst even kijken wat er aan de hemel te zien is in de komende week. En dat is niet veel, het is alleen maar 3 juni. Dat is midden in de week. De komende dagen zie je hoe de planeten Venus en Jupiter elkaar steeds dichter naderen. Houd het tweetal laat op de avond in de gaten aan de west-noordwestelijke hemel, in het sterrenbeeld Tweelingen. De samenstand is natuurlijk schijnbaar. Jupiter staat op veel grotere afstand van de aarde dan Venus. Nou, dat was dus iets over die sterrenhemel, als het natuurlijk helder is, en dat is het ook niet altijd. Maar we gaan eerst maar eens luisteren naar het eerste tussennummer. En dat is een album getiteld Rhapsody. En het is een hobo-concert in B-flat, opus 9, nummer 11. En dat is een adagio. En dat is van Albinoni.

En dat was een nummer uit de klassieke hoek en, van Albinoni. Dat is een Italiaan. En we gaan natuurlijk nu naar het tweede nummer voor vanavond van het album Tweelingen. En dat is in feite track 4. En dat is getiteld Into the Blue. Maar alvorens ik het laat draaien, gaan we even kijken wat voor karakteromschrijvingen er zijn. Nou, ik heb er hier één. De tweeling is altijd op pad. En over het algemeen is hij of zij met meerdere dingen tegelijk bezig. Dit is een belangrijk aspect van hun karakter. En het zou onverstandig zijn te proberen dit tegen te gaan. Tweelingen zijn niet buitengewoon emotioneel, maar in liefde drukken ze zich zeer goed uit. Nou, dat is toch wel een mooi karakteromschrijving van Carina Renkens. En we gaan dus nu luisteren naar Into the Blue.

En dit was natuurlijk Into the Blue van het album Gemini, oftewel Tweelingen. Muziek is van Simon Cooper. En we gaan verder met Richard Klederman. En ik denk dat de oudere luisteraars ook wel die pianist wel kennen. En we gaan luisteren naar zijn Barcarolle.

Richard Klederman was dat, met Barca Rollen. We gaan verder met Thijs van Leer. En die heeft een album gemaakt met allemaal Bach-nummers. Ja, dat is natuurlijk altijd geen dag zonder Bach. Ik luister de hele dag ook nog wel naar de radio, maar dan komt er regelmatig een nummer van Bach langs. En we gaan dus nu luisteren naar Erbarme Dich. En het is ook een gedeelte uit de Matthäus Passion.

En zo luisterde u naar een stuk van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Thijs van Leer. En de titel was Erbarme dich uit de Matthäus Passion. We gaan luisteren naar een stukje muziek en dat gaat over massage. Dus er zijn van die bedrijfjes, die massageklinieken zijn dat. En daar hebben ze dan vaak ook wel rustgevende muziek bij. En in dit geval is het Say Hi. En ik weet niet of het wie het gemaakt heeft, maar het is gewoon een nummer om wel fijn even naar te luisteren. En u luistert trouwens ook nog naar het programma New Age, Nieuwe Tijd in Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan dus nu luisteren naar Say Hi, een massage muziek.

Ja, dat was massagemuziek. Ik heb hier ook nog een album, dat is getiteld Stress Relief. Dus dat is eigenlijk muziek om stress wat af te remmen. En dus de titel van het nummer is Amber Romanza.

Ja, dit was stressmuziek om stress tegen te gaan. De titel is Amber Romanza. Maar ik weet niet wie het gemaakt heeft. Maar we gaan verder met meditation. En dat is, ik heb wel gezien dat het ergens uit het Chinese geschiedenis komt. En het is getiteld Zantian.

Zantian, een Chinees woord is dat. En dat is meditation muziek. En we gaan naar een nummer getiteld Sleep. En dat is van Sean Yancy. En dat is ook weer uit diezelfde hoek, want dat komt ook weer van hetzelfde album.

Dit was Sleep. En we gaan trouwens naar het laatste nummer voor het einde van het programma. En dan is het natuurlijk ook bijna 12 uur. En dan is het natuurlijk een tijd van slapen. En ik hoop dat u dan ook prima slaapt, fijn slaapt. En we gaan dus luisteren naar twee tracks als laatste. En dat is van Zbigniew Preisner. Daar heb ik vorige week ook al wat van gedraaid. En er zijn geen titels van, maar wel tracknummers. Ik heb van een album 1 heb ik dus track 1 en track 4 gekozen. En die hoort u achter elkaar aan. En dan komt de tune in beeld. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en dat waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt tot 1 van 12 graden in het Noordoosten.